0: Vlaanderenfeest. Een muzikaal volksfeest rond het Oud Stadhuis. Sfeer, muziek en plezier voor jong en oud. Op het Oud Strijdersplein is er vanaf 4 uur de Vlaamse Top 30 met Radio Nienhoven. Om 5 uur start het kinderfeest. Een interactieve show vol meezingers, dansjes en bekende kinderhits. En om 6 uur geeft Paul Cliteur een lezing in het Oud Stadhuis. Op de Graanmarkt zing je vanaf 8 uur mee met Band Marginaal. En om 10 uur is er een optreden van Maxime van The Masked Singer en Like Me.
1: Ik wil dat je leeft, alsjeblieft. Laat me nog één keer geloven.
0: En aansluitend hoor je de beste 5 platen met Radio Nienhoven. Vlaanderenfeest op zaterdag 11 juli op het Oud Strijdersplein en de Graanmarkt in Nienhoven. De toegang is gratis.

0: Radio Ninove, nieuws.
1: Ten vroegste rond 10:45, mogelijk een half uur later, weten we of de Rode Duivels op het WK voetbal kunnen stunten. Indien ze voorbij favoriet Spanje zouden geraken, wacht Frankrijk in de halve finale. De opstelling van de Duivels is intussen bekend. Kevin De Bruyne, niet Hans van Aken, staat opnieuw in de basis als vervanger voor de geblesseerde Onana. En Jeremy Doku komt toch weer in de ploeg in de plaats van Dodi Lukebakio. Charles de Ketelare start in de spits. 5 jonge kinderen uit de provincie Antwerpen liggen in het ziekenhuis met ernstige niercomplicaties. Dat meldt het departement Zorg. De kindjes kampen met een complicatie die kan optreden na besmetting met de stekbacterie. Mogelijk hebben ze die opgelopen bij het bezoek aan een kinderboerderij in Brasschaat. Op die plek heeft departement Zorg enkele preventieve maatregelen genomen. In de haven van Antwerpen is een vrouw om het leven gekomen bij een arbeidsongeval. Ze is geraakt door een vorklift en overleed ter plaatse. Het arbeidsauditoraat bevestigt het overlijden, maar de omstandigheden zijn nog onduidelijk. Er is ook voetbalnieuws naast het WK. Nicky Hayen verlaat Racing Genk en gaat aan de slag bij het pas gedegradeerde Burnley in de Engelse Championship. Hayen krijgt de taak de club weer naar de Premier League te loodsen. Bij Racing Genk slaagde Hayen er net niet in Europees voetbal af te dwingen. En Yannick Sinner staat in de finale van het enkelspel op Wimbledon. De nummer 1 van de wereld haalde het van oud gediende Novak Djokovic 39 intussen in 3 sets. Sinner speelt zondag om de knikkers tegen Roland Garros winnaar Alexander Zverev. De nacht blijft erg zacht, minima van 13 tot 19 graden. Morgen overal boven 30 graden, enkel aan zee is het enkele graden koeler. Zondag en maandag zijn 34 graden mogelijk.
0: De hele zomer alleen de beste muziek via 95 FM, DAB+ en de

0: Zaterdag 11 juli, dit is het nieuws uit Ninove. Het is vandaag 11 juli, het feest van de Vlaamse gemeenschap. Die wordt in het centrum van Ninove op verschillende plaatsen gevierd. Het hoogtepunt is het optreden van Maxim vanavond op de Graanmarkt. En ook wij zenden de Vlaamse top 30 uit live van aan het Oud Stadhuis. De postzegelkring Ninove mag zich voortaan officieel Koninklijke Postzegelkring noemen. De vereniging kreeg van koning Filip de titel van Koninklijke Maatschappij als erkenning voor haar 60-jarig bestaan. De officiële oorkonde werd deze week overhandigd door Oost-Vlaams gouverneur Carina van Kouter. De postzegelkring is een van de 8 Oost-Vlaamse verenigingen die dit jaar het koninklijke predicaat kregen. Al 60 jaar brengt de vereniging verzamelaars van postzegels, prentkaarten, munten en andere papieren erfgoed samen. En meer nieuws uit Ninove vind je op radioninove.be.
1: Neem Radio Ninove mee op vakantie. Download nu de gratis Radio Ninove app.

Vlaanderenfeest. Een muzikaal volksfeest rond het Oud Stadhuis. Sfeer, muziek en plezier voor jong en oud. Op het Oud Strijdersplein is er vanaf 4 uur de Vlaamse Top 30 met Radio Nienhoven. Om 5 uur start het kinderfeest. Een interactieve show vol meezingers, dansjes en bekende kinderhits. En om 6 uur geeft Paul Cliteur een lezing in het Oud Stadhuis. Op de Graanmarkt zing je vanaf 8 uur mee met Band Marginaal. En om 10 uur is er een optreden van Maxime van The Masked Singer en La

kindjes kampen met een complicatie die kan optreden na besmetting met de stekbacterie. Mogelijk hebben ze die opgelopen bij het bezoek aan een kinderboerderij in Brasschaat. Op die plek heeft departement zorg enkele preventieve maatregelen genomen. In de haven van Antwerpen is een vrouw om het leven gekomen bij een arbeidsongeval. Ze is geraakt door een vorklift en overleed ter plaatse. Het arbeidsauditoraat bevestigt het overlijden, maar de omstandigheden zijn nog onduidelijk. Er is ook voetbalnieuws naast het WK. Nicky Hayen verlaat Racing Genk en gaat aan de slag bij het pas gedegradeerde Burnley in de Engelse Championship. Hayen krijgt de taak de club weer naar de Premier League te loodsen. Bij Racing Genk slaagde Hayen er net niet in Europees voetbal af te dwingen. En Yannick Sinner staat in de finale van het enkelspel op Wimbledon. De nummer 1 van de wereld haalde het van oud gediende Novak Djokovic 39 intussen in 3 sets. Sinner speelt zondag om de knikkers tegen Roland Garros winnaar Alexander Zverev. De nacht blijft erg zacht, minima van 13 tot 19 graden. Morgen overal boven 30 graden, enkel aan zee is het enkele graden koeler. Zondag en maandag zijn 34 graden mogelijk.

0: Zaterdag 11 juli, dit is het nieuws uit Nienhoven. Het is vandaag 11 juli, het feest van de Vlaamse gemeenschap. Die wordt in het centrum van Nienhoven op verschillende plaatsen gevierd. Het hoogtepunt is het optreden van Maxim vanavond op de Graanmarkt. En ook wij zenden de Vlaamse top 30 uit live van aan het Oud Stadhuis. De postzegelkring Nienhoven mag zich voortaan officieel Koninklijke Postzegelkring noemen. De vereniging kreeg van koning Filip de titel van Koninklijke Maatschappij als erkenning voor haar 60-jarig bestaan. De officiële oorkonde werd deze week overhandigd door Oost-Vlaams gouverneur Carina van Kouter. De postzegelkring is een van de 8 Oost-Vlaamse verenigingen die dit jaar het koninklijke predicaat kregen. Al 60 jaar brengt de vereniging verzamelaars van postzegels, prentkaarten, munten en andere papieren erfgoed samen. En meer nieuws uit Nienhoven vind je op radioninhoven.be.
1: Neem Radio Nienhoven mee op vakantie. Download nu de gratis Radio Nienhoven-app.

Vlaanderenfeest. Een muzikaal volksfeest rond het Oud Stadhuis. Sfeer, muziek en plezier voor jong en oud. Op het Oud Strijdersplein is er vanaf 4 uur de Vlaamse Top 30 met Radio Nienhoven. Om 5 uur start het kinderfeest. Een interactieve show vol meezingers, dansjes en bekende kinderhits. En om 6 uur geeft Paul Cliteur een lezing in het Oud Stadhuis. Op de Graanmarkt zing je vanaf 8 uur mee met band Marginal.

0: Radio Ninove, nieuws.
1: Ten vroegste rond 11:15, mogelijk een half uur later, weten we of de Rode Duivels op het WK voetbal kunnen stunten. Indien ze voorbij favoriet Spanje zouden geraken, wacht Frankrijk in de halve finale. De opstelling van de Duivels is intussen bekend. Kevin De Bruyne, niet Hans van Aken, staat opnieuw in de basis als vervanger voor de geblesseerde Onana. En Jeremy Doku komt toch weer in de ploeg in de plaats van Dodi Lukebakio. Charles de Ketelare start in de spits. 5 jonge kinderen uit de provincie Antwerpen liggen in het ziekenhuis met ernstige niercomplicaties. Dat meldt het departement Zorg. De kindjes kampen met een complicatie die kan optreden na besmetting met de stekbacterie. Mogelijk hebben ze die opgelopen bij het bezoek aan een kinderboerderij in Brasschaat. Op die plek heeft departement Zorg enkele preventieve maatregelen genomen. In de haven van Antwerpen is een vrouw om het leven gekomen bij een arbeidsongeval. Ze is geraakt door een vorklift en overleed ter plaatse. Het arbeidsauditoraat bevestigt het overlijden, maar de omstandigheden zijn nog onduidelijk. Er is ook voetbalnieuws naast het WK. Nicky Hayen verlaat Racing Genk en gaat aan de slag bij het pas gedegradeerde Burnley in de Engelse Championship. Hayen krijgt de taak de club weer naar de Premier League te loodsen. Bij Racing Genk slaagde Hayen er net niet in Europees voetbal af te dwingen. En Yannick Sinner staat in de finale van het enkelspel op Wimbledon. De nummer 1 van de wereld haalde het van oud gediende Novak Djokovic 39 intussen in 3 sets. Sinner speelt zondag om de knikkers tegen Roland Garros winnaar Alexander Zverev. De nacht blijft erg zacht, minima van 13 tot 19 graden. Morgen overal boven 30 graden, enkel aan zee is het enkele graden koeler. Zondag en maandag zijn 34 graden mogelijk.

0: Zaterdag 11 juli, dit is het nieuws uit Ninove. Het is vandaag 11 juli, het feest van de Vlaamse gemeenschap. Die wordt in het centrum van Ninove op verschillende plaatsen gevierd. Het hoogtepunt is het optreden van Maxim vanavond op de Graanmarkt. En ook wij zenden de Vlaamse top 30 uit live van aan het Oud Stadhuis. De postzegelkring Ninove mag zich voortaan officieel Koninklijke Postzegelkring noemen. De vereniging kreeg van koning Filip de titel van Koninklijke Maatschappij als erkenning voor haar 60-jarig bestaan. De officiële oorkonde werd deze week overhandigd door Oost-Vlaams gouverneur Carina van Kouter. De postzegelkring is een van de 8 Oost-Vlaamse verenigingen die dit jaar het koninklijke predicaat kregen. Al 60 jaar brengt de vereniging verzamelaars van postzegels, prentkaarten, munten en andere papieren erfgoed samen. En meer nieuws uit Ninove vind je op radioninove.be.
1: Neem Radio Ninove mee op vakantie. Download nu de gratis Radio Ninove app.

0: Vlaanderenfeest. Een muzikaal volksfeest rond het Oud Stadhuis. Sfeer, muziek en plezier voor jong en oud. Op het Oud Strijdersplein is er vanaf 4 uur de Vlaamse Top 30 met Radio Nienhoven. Om 5 uur start het kinderfeest. Een interactieve show vol meezingers, dansjes en bekende kinderhits. En om 6 uur geeft Paul Cliteur een lezing in het Oud Stadhuis. Op de Graanmarkt zing je vanaf 8 uur mee met Band Marginal. En om 10 uur is er een optreden van Maxime van The Masked Singer en Like Me.
1: Ik wil dat je leeft, alsjeblieft. Laat me nog één keer geloven.
0: En aansluitend hoor je de beste 5 platen met Radio Nienhoven. Vlaanderenfeest op zaterdag 11 juli op het Oud Strijdersplein en de Graanmarkt in Nienhoven. De toegang is gratis.
2: Via 95FM, DAB+, en de Radio Nienhoven-app. Dit is de Stadsradio van Nienhoven.
3: Radio Nienhoven.
2: Radio Nienhoven. Nieuws.
4: Ten vroegste rond 11:15, mogelijk een half uur later, weten we of de Rode Duivels op het WK voetbal kunnen stunten. Indien ze voorbij favoriet Spanje zouden geraken, wacht Frankrijk in de halve finale. De opstelling van de Duivels is intussen bekend. Kevin De Bruyne, niet Hans van Aken, staat opnieuw in de basis als vervanger voor de geblesseerde Onana. En Jeremy Doku komt toch weer in de ploeg in de plaats van Dodi Lukebakio. Charles de Ketelare start in de spits. 5 jonge kinderen uit de provincie Antwerpen liggen in het ziekenhuis met ernstige niercomplicaties. Dat meldt het departement Zorg. De kindjes kampen met een complicatie die kan optreden na besmetting met de stekbacterie. Mogelijk hebben ze die opgelopen bij het bezoek aan een kinderboerderij in Brasschaat. Op die plek heeft departement Zorg enkele preventieve maatregelen genomen. In de haven van Antwerpen is een vrouw om het leven gekomen bij een arbeidsongeval. Ze is geraakt door een vorklift en overleed ter plaatse. Het arbeidsauditoraat bevestigt het overlijden, maar de omstandigheden zijn nog onduidelijk. Er is ook voetbalnieuws naast het WK. Nicky Hayen verlaat Racing Genk en gaat aan de slag bij het pas gedegradeerde Burnley in de Engelse Championship. Hayen krijgt de taak de club weer naar de Premier League te loodsen. Bij Racing Genk slaagde Hayen er net niet in Europees voetbal af te dwingen. En Yannick Sinner staat in de finale van het enkelspel op Wimbledon. De nummer 1 van de wereld haalde het van oud gediende Novak Djokovic, 39, intussen in 3 sets. Sinner speelt zondag om de knikkers tegen Roland Garros winnaar Alexander Zverev. De nacht blijft erg zacht, minima van 13 tot 19 graden. Morgen overal boven 30 graden.

0: Zaterdag 11 juli, dit is het nieuws uit Ninove. Het is vandaag 11 juli, het feest van de Vlaamse gemeenschap. Die wordt in het centrum van Ninove op verschillende plaatsen gevierd. Het hoogtepunt is het optreden van Maxim vanavond op de Graanmarkt. En ook wij zenden de Vlaamse top 30 uit live van aan het Oud Stadhuis. De postzegelkring Ninove mag zich voortaan officieel Koninklijke Postzegelkring noemen. De vereniging kreeg van koning Filip de titel van Koninklijke Maatschappij als erkenning voor haar 60-jarig bestaan. De officiële oorkonde werd deze week overhandigd door Oost-Vlaams gouverneur Carina van Kouter. De postzegelkring is een van de 8 Oost-Vlaamse verenigingen die dit jaar het koninklijke predicaat kregen. Al 60 jaar brengt de vereniging verzamelaars van postzegels, prentkaarten, munten en andere papieren erfgoed samen. En meer nieuws uit Ninove vind je op radioninove.be.
1: Neem Radio Ninove mee op vakantie. Download nu de gratis Radio Ninove app.

0: Vlaanderenfeest. Een muzikaal volksfeest rond het Oud Stadhuis. Sfeer, muziek en plezier voor jong en oud. Op het Oud Strijdersplein is er vanaf 4 uur de Vlaamse Top 30 met Radio Nienhoven. Om 5 uur start het kinderfeest. Een interactieve show vol meezingers, dansjes en bekende kinderhits. En om 6 uur geeft Paul Cliteur een lezing in het Oud Stadhuis. Op de Graanmarkt zing je vanaf 8 uur mee met Band Marginaal. En om 10 uur is er een optreden van Maxime van The Masked Singer en Like Me.
1: Ik wil dat je leeft, alsjeblieft. Laat me nog één keer geloven.
0: En aansluitend hoor je de beste 5 platen met Radio Nienhoven. Vlaanderenfeest op zaterdag 11 juli op het Oud Strijdersplein en de Graanmarkt in Nienhoven. De toegang is gratis.
2: Via 95FM, DAB+, en de Radio Nienhoven-app. Dit is de Stadsradio van Nienhoven.
3: Radio Nienhoven.
2: Radio Nienhoven. Nieuws.
4: Ten vroegste rond 11:15, mogelijk een half uur later, weten we of de Rode Duivels op het WK voetbal kunnen stunten. Indien ze voorbij favoriet Spanje zouden geraken, wacht Frankrijk in de halve finale. De opstelling van de Duivels is intussen bekend. Kevin De Bruyne, niet Hans van Aken, staat opnieuw in de basis als vervanger voor de geblesseerde Onana. En Jeremy Doku komt toch weer in de ploeg in de plaats van Dodi Lukebakio. Charles de Ketelare start in de spits. 5 jonge kinderen uit de provincie Antwerpen liggen in het ziekenhuis met ernstige niercomplicaties. Dat meldt het departement Zorg. De kindjes kampen met een complicatie die kan optreden na besmetting met de stekbacterie. Mogelijk hebben ze die opgelopen bij het bezoek aan een kinderboerderij in Brasschaat. Op die plek heeft departement Zorg enkele preventieve maatregelen genomen. In de haven van Antwerpen is een vrouw om het leven gekomen bij een arbeidsongeval. Ze is geraakt door een vorklift en overleed ter plaatse. Het arbeidsauditoraat bevestigt het overlijden, maar de omstandigheden zijn nog onduidelijk. Er is ook voetbalnieuws naast het WK. Nicky Hayen verlaat Racing Genk en gaat aan de slag bij het pas gedegradeerde Burnley in de Engelse Championship. Hayen krijgt de taak de club weer naar de Premier League te loodsen. Bij Racing Genk slaagde Hayen er net niet in Europees voetbal af te dwingen. En Yannick Sinner staat in de finale van het enkelspel op Wimbledon. De nummer 1 van de wereld haalde het van oud gediende Novak Djokovic, 39, intussen in 3 sets. Sinner speelt zondag om de knikkers tegen Roland Garros winnaar Alexander Zverev. De nacht blijft erg zacht, minima van 13 tot 19 graden. Morgen overal boven 30 graden, enkel aan zee is het enkele graden koeler. Zondag en maandag zijn 34 graden mogelijk.

0: persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale. In het centrum van Nienhoven en op juweliernachtergale.be.
1: Juwelier Nachtergale.
2: We helpen je graag.
0: Bij Alain Afflelou profiteert u van Chin Chin. Een tweede bril voor maar 1 euro extra. Een tweede bril is altijd handig en u verandert ineens mee van stijl. Chin Chin van Afflelou. Ook geldig op progressieve glazen. Ontdek alle collecties in uw Alain Afflelou winkel.
3: In Nienhoven.
4: Zeg, zin in een koffietje?
3: Goh, ik heb meer zin in een nieuw kapsel.
4: Ah wel, we doen het allebei.
3: Ja.
0: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
5: Ninja Shopping.
0: Dubbel plezier van hier.
6: Beeld je in dat er een keuken- en interieurwinkel is met grenzeloze mogelijkheden. Waar ieder idee en beeld dat je in je hoofd hebt bespreekbaar en realiseerbaar is. Deze zaak bestaat in Nienhoven. Debra Keukens en Interieur maakt al meer dan 40 jaar op ambachtelijke wijze keukens, slaapkamers, dressings, badkamers en interieur. Volledig volgens jouw smaak en wensen. Met oog voor het kleinste detail en met een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding. Probeer het zelf en vraag vrijblijvend een ontwerp en offerte aan bij Debra Keukens en Interieur. U zag het, wij maken het. Op de Brusselse Steenweg 356 in Meerbeke. Recht tegenover schoenen- en slotenmakerij Raf. Meer info op www.keukensnienhoven.be.

0: ook te weinig geduld gehad bij het achteruitrijden in de garage? Geen probleem. Sempoorte doet herstelling en onderhoud van alle merken sectionaalpoorten. Sempoorte is ook gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorte terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorte.be of kom langs in de toonzaal langs de expressweg in Denderhouten. Sempoorte. Service en ervaring in sectionaal poorten en hekwerk.
1: Soft Car Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover.

0: Zaterdag 11 juli, dit is het nieuws uit Ninove. Het is vandaag 11 juli, het feest van de Vlaamse gemeenschap. Die wordt in het centrum van Ninove op verschillende plaatsen gevierd. Het hoogtepunt is het optreden van Maxim vanavond op de Graanmarkt. En ook wij zenden de Vlaamse top 30 uit live van aan het Oud Stadhuis. De postzegelkring Ninove mag zich voortaan officieel Koninklijke Postzegelkring noemen. De vereniging kreeg van koning Filip de titel van Koninklijke Maatschappij als erkenning voor haar 60-jarig bestaan. De officiële oorkonde werd deze week overhandigd door Oost-Vlaams gouverneur Carina van Kouter. De postzegelkring is een van de 8 Oost-Vlaamse verenigingen die dit jaar het koninklijke predicaat kregen. Al 60 jaar brengt de vereniging verzamelaars van postzegels, prentkaarten, munten en andere papieren erfgoed samen. En meer nieuws uit Ninove vind je op radioninove.be.
1: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum van Ninove en op juweliernachtergale.be.
2: Juwelier Nachtergale,
3: we helpen je graag.
4: Neem Radio Ninove mee op vakantie. Download nu de gratis Radio Ninove app.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Vlaanderenfeest. Een muzikaal volksfeest rond het Oud Stadhuis. Sfeer, muziek en plezier voor jong en oud. Op het Oud Strijdersplein is er vanaf 4 uur de Vlaamse Top 30 met Radio Nienhoven. Om 5 uur start het kinderfeest. Een interactieve show vol meezingers, dansjes en bekende kinderhits. En om 6 uur geeft Paul Cliteur een lezing in het Oud Stadhuis. Op de Graanmarkt zing je vanaf 8 uur mee met Band Marginaal. En om 10 uur is er een optreden van Maxime van The Masked Singer en Like Me.
1: Ik wil dat je leeft, alsjeblieft. Laat me nog één keer geloven.
0: En aansluitend hoor je de beste 5 platen met Radio Nienhoven. Vlaanderenfeest op zaterdag 11 juli op het Oud Strijdersplein en de Graanmarkt in Nienhoven. De toegang is gratis.

0: Radio Ninove, nieuws.
1: De Rode Duivels liggen uit het WK voetbal. Ze verloren gisteravond de kwartfinale tegen Europees kampioen Spanje met 2-1. De Spanjaarden kwamen na 20 minuten op voorsprong, maar vlak voor de rust maakte Charles de Ketelaere gelijk. Mikel Merino bezorgde Spanje in de 88ste minuut alsnog de overwinning. De Rode Duivels kregen ook af te rekenen met blessures. Zo moest kapitein Yuri Tielemans al voor de aftrap afhaken en ook Courtois en De Bruyne vielen na de rust uit. Spanje neemt het in de halve finale op tegen Frankrijk. Hackers hebben een groot datalek veroorzaakt bij winkelketen Lidl. Daarbij konden ze verschillende klantengegevens stelen. Het gaat onder meer om namen, telefoonnummers, e-mailadressen en geboortedata. Alle betrokkenen zijn verwittigd. Over het aantal getroffen klanten is nog niets bekend. In heel Wallonië is een kampvuurverbod van kracht. Dat hebben de provincie-gouverneurs beslist. De maatregel is een gevolg van het erg warme en droge weer. In bepaalde provincies mag je ook niet meer barbecuen. Het verbod geldt voorlopig tot eind volgende week. Bij een Russische raketaanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn afgelopen nacht zeker 3 mensen gewond geraakt. Er waren meerdere explosies te horen en op verschillende plaatsen brak brand uit. De autoriteiten riepen inwoners op om schuilkelders op te zoeken. Gisteren vielen zeker 5 doden bij Russische luchtaanvallen op het oosten en zuidoosten van Oekraïne. Nog eens 29 mensen raakten gewond. De Britse prins Harry heeft voor het eerst in 4 jaar een bezoek gebracht aan zijn vader, koning Charles, en zijn vrouw Camilla. Harry reisde naar Londen met zijn vrouw Meghan en hun 2 kinderen. De relatie van Harry en Meghan met de koninklijke familie is gespannen en verzuurd. In 2020 stapten ze uit het koningshuis. Sindsdien wonen ze in de Verenigde Staten. We krijgen het hele weekend erg zonnig en tropisch weer. Er zijn uitgieters mogelijk tot 33 graden. En ook volgende week blijft de zomer in het land.

0: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
1: Ja, is een truc van mijn en onkel Richard.
0: Mossy Nabas.
2: Eierpa, een nachtwinkel.
0: Of William Boeva.
3: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken. Back to
0: Baccarat. Tickets, witte-paard.be.
4: Beleggen volgens Argenta. Ontelbaar veel fondsen aanbieden.
5: Super Growth Fund, Super Mega Growth Fund, Super Mega Ultra Growth Fund, Super Mega...
4: Doen we niet. Je enkel fondsen aanbieden die echt tellen.
6: Voilà Sarah, dit is de perfecte mix voor jouw beleggingsportefeuille.
4: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
7: Zo simpel kan het zijn.
8: Argenta Nienhoven, kantoor Thibaut van der Nabelen, met geldautomaat.
9: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.
10: Softcar Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover de oude kaaibrug. Carwash Dodane.
11: Even helemaal weg naar Griekenland. Voluit genieten van de Griekse traditionele keuken in een familiale sfeer. Dat is restaurant Naxos. In restaurant Naxos tovert de Griekse chef Yorgos al 43 jaar Griekenland op je bord. Lekker Grieks eten, bereid met uitsluitend kwaliteitsproducten. Met een groep vanaf 20 personen krijg je restaurant Naxos privé. Met een overheerlijk menu aan €50 per persoon. En een halve fles wijn per persoon inbegrepen. Meer informatie op naxos-aalst.be. Restaurant Naxos. Kalispera. Tot in Griekenland.

0: plaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteit verhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Nienhoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
1: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtraiteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud.

0: zaterdag 11 juli. Dit is het nieuws uit Ninove. Het is vandaag 11 juli, het feest van de Vlaamse gemeenschap. Die wordt in het centrum van Ninove op verschillende plaatsen gevierd. Het hoogtepunt is het optreden van Maxim vanavond op de Graanmarkt. En ook wij zenden de Vlaamse top 30 uit live van aan het Oud Stadhuis. De postzegelkring Ninove mag zich voortaan officieel Koninklijke Postzegelkring noemen. De vereniging kreeg van koning Filip de titel van Koninklijke Maatschappij als erkenning voor haar 60-jarig bestaan. De officiële oorkonde werd deze week overhandigd door Oost-Vlaams gouverneur Carina van Kouter. De postzegelkring is een van de 8 Oost-Vlaamse verenigingen die dit jaar het koninklijke predicaat kregen. Al 60 jaar brengt de vereniging verzamelaars van postzegels, prentkaarten, munten en andere papieren erfgoed samen. En meer nieuws uit Ninove vind je op radioninove.be.
1: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
2: Schat, Het is tijd voor een nieuwe outfit.
3: Ah. Dan is het ook tijd voor een lunchje.
2: Ah, dan doen we het allebei, hè?
3: Voilà.
4: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
5: Ninja Shopping.
4: Dubbel plezier van hier.
6: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale. In het centrum van Ninove en op juweliernachtergale.be.
7: Juwelier Nachtergale.
8: We helpen je graag.
6: Omdat iedereen alles graag verandert, ontwierpt de opticien Alain Afflelou de Magic Collectie. Van Magic Clip veranderen, dat is van Bril veranderen. Zoveel clips, zoveel looks. Vanaf €29 per clip. Exclusief bij Alain Afflelou in Ninove.
9: Neem Radio Ninove mee op vakantie. Download nu de gratis Radio Ninove.

0: Vlaanderenfeest. Een muzikaal volksfeest rond het Oud Stadhuis. Sfeer, muziek en plezier voor jong en oud. Op het Oud Strijdersplein is er vanaf 4 uur de Vlaamse Top 30 met Radio Nienhoven. Om 5 uur start het kinderfeest. Een interactieve show vol meezingers, dansjes en bekende kinderhits. En om 6 uur geeft Paul Cliteur een lezing in het Oud Stadhuis. Op de Graanmarkt zing je vanaf 8 uur mee met Band Marginal. En om 10 uur is er een optreden van Maxime van The Masked Singer en Like Me.
1: Ik wil dat je leeft, alsjeblieft. Laat me nog één keer geloven.
0: En aansluitend hoor je de beste 5 platen met Radio Nienhoven. Vlaanderenfeest op zaterdag 11 juli op het Oud Strijdersplein en de Graanmarkt in Nienhoven. De toegang is gratis.
2: Via 95FM, DAB+, en de Radio Nienhoven-app. Dit is de Stadsradio van Nienhoven.
3: Radio Nienhoven.
2: Radio Nienhoven. Nieuws.
4: De Rode Duivels liggen uit het WK voetbal. Ze verloren gisteravond de kwartfinale tegen Europees kampioen Spanje met 2-1. De Spanjaarden kwamen na 20 minuten op voorsprong. Maar vlak voor de rust maakte Charles de Ketelaere gelijk. Mikel Merino bezorgde Spanje in de 88ste minuut alsnog de overwinning. De Rode Duivels kregen ook af te rekenen met blessures. Zo moest kapitein Yuri Tielemans al voor de aftrap afhaken en ook Courtois en De Bruyne vielen na de rust uit. Spanje neemt het in de halve finale op tegen Frankrijk. Hackers hebben een groot datalek veroorzaakt bij winkelketen Lidl. Daarbij konden ze verschillende klantengegevens stelen. Het gaat onder meer om namen, telefoonnummers, e-mailadressen en geboortedata. Alle betrokkenen zijn verwittigd. Over het aantal getroffen klanten is nog niets bekend. In heel Wallonië is een kampvuurverbod van kracht. Dat hebben de provinciegouverneurs beslist. De maatregel is een gevolg van het erg warme en droge weer. In bepaalde provincies mag je ook niet meer barbecuen. Het verbod geldt voorlopig tot eind volgende week. Bij een Russische raketaanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn afgelopen nacht zeker 3 mensen gewond geraakt. Er waren meerdere explosies te horen en op verschillende plaatsen brak brand uit. De autoriteiten riepen inwoners op om schuilkelders op te zoeken. Gisteren vielen zeker 5 doden bij Russische luchtaanvallen op het oosten en zuidoosten van Oekraïne. Nog eens 29 mensen raakten gewond. De Britse prins Harry heeft voor het eerst in 4 jaar een bezoek gebracht aan zijn vader, koning Charles, en zijn vrouw Camilla. Harry reisde naar Londen met zijn vrouw Meghan en hun 2 kinderen. De relatie van Harry en Meghan met de koninklijke familie is gespannen en verzuurd. In 2020 stapten ze uit het koningshuis. Sindsdien wonen ze in de Verenigde Staten. We krijgen het hele weekend erg zonnig en tropisch weer. Er zijn uitgieters mogelijk tot 33 graden. En ook volgende week blijft de zomer in het land.

0: Zin in een koffietje?
1: Goh, ik heb meer zin in een nieuw kapsel.
0: Ah wel, we doen het allebei.
1: Ja.
2: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
3: Ninja Shopping.
2: Dubbel plezier van hier.
4: Beeld je in dat er een keuken- en interieurwinkel is met grenzeloze mogelijkheden. Waar ieder idee en beeld dat je in je hoofd hebt bespreekbaar en realiseerbaar is. Deze zaak bestaat in Ninoven. Debra Keukens en Interieur maakt al meer dan 40 jaar op ambachtelijke wijze keukens, slaapkamers, dressings, badkamers en interieur. Volledig volgens jouw smaak en wensen. Met oog voor het kleinste detail en met een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding. Probeer het zelf en vraag vrijblijvend een ontwerp en offerte aan bij Debra Keukens en Interieur. U zag het, wij maken het. Op de Brusselse Steenweg 356 in Meerbeke, recht tegenover schoenen- en slotenmakerij Raf. Meer info op www.keukensninoven.nl.

0: Voor een kwalitatieve garagepoort die perfect bij je woning aansluit, moet je bij Sempoorten zijn. Sempoorten is gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Sempoorten doet ook onderhoud en herstelling van alle merken sectionaalpoorten. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de Toonzaal, langs de Expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaal poorten en hekwerk.
1: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtraiteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek het Meal at Home maandmenu op de Meal at Home Facebookpagina of op mealathomeninove.com.
2: Beleggen volgens Argenta. Robots die je beleggingsportefeuille samenstellen.
3: Aandeel toevoegen, kopen, verkopen, aandeel toevoegen.
2: Dat doen we niet. Samen met onze experts je beleggingsportefeuille op punt stellen.
4: Oké, Nathan. Eens kijken hoe je beleggingen het dit kwartaal gedaan hebben?
2: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
5: Zo simpel kan het zijn.
6: Argenta Ninove, kantoor Thibaut van den Abelen, met geldautomaat.
7: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.
8: Softcar Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Ninove. Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor doe-het-zelvers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Ninove? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Ninove. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegen...

Zaterdag 11 juli, dit is het nieuws uit Ninove. Het is vandaag 11 juli, het feest van de Vlaamse gemeenschap. Die wordt in het centrum van Ninove op verschillende plaatsen gevierd. Het hoogtepunt is het optreden van Maxim vanavond op de Graanmarkt. En ook wij zenden de Vlaamse top 30 uit live van aan het Oud Stadhuis. De postzegelkring Ninove mag zich voortaan officieel Koninklijke Postzegelkring noemen. De vereniging kreeg van koning Filip de titel van Koninklijke Maatschappij als erkenning voor haar 60-jarig bestaan. De officiële oorkonde werd deze week overhandigd door Oost-Vlaams gouverneur Carina van Kouter. De postzegelkring is een van de 8 Oost-Vlaamse verenigingen die dit jaar het koninklijke predicaat kregen. Al 60 jaar brengt de vereniging verzamelaars van postzegels, prentkaarten, munten en andere papieren erfgoed samen. En meer nieuws uit Ninove vind je op radioninove.be.

Wil jij je verkoop een boost geven? De bekendheid van je bedrijf, merk of activiteit vergroten? Probeer dan reclame op Radio Ninove. Een reclamespot bij Radio Ninove valt op, is niet blokkeer- of skipbaar en is bovendien zeer betaalbaar. Mail naar reclame@radioninove.be voor een vrijblijvende offerte. Dat is reclame@radioninove.be. Neem Radio Ninove mee op vakantie. Download nu de gratis Radio Ninove app.

0: Vlaanderenfeest. Een muzikaal volksfeest rond het Oud Stadhuis. Sfeer, muziek en plezier voor jong en oud. Op het Oud Strijdersplein is er vanaf 4 uur de Vlaamse Top 30 met Radio Nienhoven. Om 5 uur start het kinderfeest. Een interactieve show vol meezingers, dansjes en bekende kinderhits. En om 6 uur geeft Paul Cliteur een lezing in het Oud Stadhuis. Op de Graanmarkt zing je vanaf 8 uur mee met Band Marginaal. En om 10 uur is er een optreden van Maxime van The Masked Singer en Like Me.
1: Ik wil dat je leeft, alsjeblieft. Hoe laat me nog één keer geloven.
0: En aansluitend hoor je de beste 5 platen met Radio Nienhoven. Vlaanderenfeest op zaterdag 11 juli op het Oud Strijdersplein en de Graanmarkt in Nienhoven. De toegang is gratis.
2: Via 95FM, DAB+, en de Radio Nienhoven-app. Dit is de Stadsradio van Nienhoven.
3: Radio Nienhoven.
2: Radio Nienhoven. Nieuws.
4: De Rode Duivels liggen uit het WK voetbal. Ze verloren gisteravond de kwartfinale tegen Europees kampioen Spanje met 2-1. De Spanjaarden kwamen na 20 minuten op voorsprong. Maar vlak voor de rust maakte Charles de Ketelaar gelijk. Mikel Merino bezorgde Spanje in de 88ste minuut alsnog de overwinning. De Rode Duivels kregen ook af te rekenen met blessures. Zo moest kapitein Yuri Tielemans al voor de aftrap afhaken en ook Courtois en De Bruyne vielen na de rust uit. Spanje neemt het in de halve finale op tegen Frankrijk. Hackers hebben een groot datalek veroorzaakt bij winkelketen Lidl. Daarbij konden ze verschillende klantengegevens stelen. Het gaat onder meer om namen, telefoonnummers, e-mailadressen en geboortedata. Alle betrokkenen zijn verwittigd. Over het aantal getroffen klanten is nog niets bekend. In heel Wallonië is een kampvuurverbod van kracht. Dat hebben de provincie-gouverneurs beslist. De maatregel is een gevolg van het erg warme en droge weer. In bepaalde provincies mag je ook niet meer barbecuen. Het verbod geldt voorlopig tot eind volgende week. Bij een Russische raketaanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn afgelopen nacht zeker 3 mensen gewond geraakt. Er waren meerdere explosies te horen en op verschillende plaatsen brak brand uit. De autoriteiten riepen inwoners op om schuilkelders op te zoeken. Gisteren vielen zeker 5 doden bij Russische luchtaanvallen op het oosten en zuidoosten van Oekraïne. Nog eens 29 mensen raakten gewond. De Britse prins Harry heeft voor het eerst in 4 jaar een bezoek gebracht aan zijn vader, koning Charles, en zijn vrouw Camilla. Harry reisde naar Londen met zijn vrouw Meghan en hun 2 kinderen. De relatie van Harry en Meghan met de koninklijke familie is gespannen en verzuurd. In 2020 stapten ze uit het koningshuis. Sindsdien wonen ze in de Verenigde Staten. We krijgen het hele weekend erg zonnig en tropisch weer. Er zijn uitgieters mogelijk tot 33 graden. En ook volgende week blijft de zomer in het land.
5: Bedankt, Marijke.
6: Summer, summer, summer. Summer, summer, summer.
2: De hele zomer alleen de beste muziek via

Een goeiemorgen vandaag richting de Graanmarkt in het stadspark van Nienhoven, het gemeenteplein van Meerbeke. En ja, je hoeft het soms echt niet ver te gaan zoeken, hier net het hoekje om in de Kaardeloodstraat. Je hoort tot 12 uur infotainment hier bij Radio Nienhoven. Goedemorgen en mijn naam is Davy. Onze Rode Duivels die gaan geen kampioen worden. Ze moeten het WK verlaten. Wij hebben nog niet eens een bal aangeraakt bij Radio Nienhoven. En toch zijn wij kampioen. De kampioen van de hits.

0: Silt en Witte Paard Productions presenteren. Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
1: Ja, is een truc van mijn onkel Richard.
0: Mossy Nabas.
2: Eierpa, een nachtwinkel.
0: Of William Boeva.
3: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken.
4: Back to Baccarat.
0: Tickets, witte-paard.be.
5: Beleggen volgens Argenta. Enkel in beursafkortingen praten?
6: We starten eerst met de MiFID, duiken in de NIW's van de ETF's en eindigen bij de KIT. Oké?
5: Doen we niet. De tijd nemen, zodat je de beurs beter begrijpt?
7: Zet u maar, Fran, dan leg ik u alles van A tot Z uit.
5: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
8: Zo simpel kan het zijn.
9: Argenta Nienhoven, kantoor Thibaut van der Nabelen, met geldautomaat.
10: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.
11: Softcar Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover de oude kaaibrug.
4: Carwash Dodane.
12: Even helemaal weg naar Griekenland. Voluit genieten van de Griekse traditionele keuken in een familiale sfeer. Dat is restaurant Naxos. In restaurant Naxos tovert de Griekse chef Yorgos al 43 jaar Griekenland op je bord. Lekker Grieks eten, bereid met uitsluitend kwaliteitsproducten. Met een groep vanaf 20 personen krijg je restaurant Naxos privé. Met een overheerlijk menu aan €50 per persoon. En een halve fles wijn per persoon inbegrepen. Meer informatie op naxos-aalst.be. Restaurant Naxos. Kalispera. Tot in Griekenland.

0: plaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Nienhoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
1: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtraiteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek het Meal at Home maandmenu op de Meal at Home Facebookpagina of

0: Weekend en Sacrifice bij Radio Ninove. 11 juli, Vlaamse feestdag. Tijd voor wat de Vlaamse muziek. Wie kent dit nog?
1: Een ster die jou nooit meer verlaat.
0: Stom van Samang en zijn versie van Een ster. Vandaag wat meer Vlaamse muziek hier bij Radio Ninove op deze 11 juli. Deze namiddag onze Vlaamse top 30. En dit zou er zomaar eens kunnen instaan. En natuurlijk een ster van Stan van Samang. Oftewel Stan van Impe, want dat is zijn echte naam. Of je kent hem misschien wel nog beter als de Kevin uit de Wittekerke. Daar is ook ooit zijn carrière begonnen. En nu kan u trouwens op VTM Go kijken naar een flashback over Wittekerke. Over Kevin met Stan van Impe, met Stan van Samang dus. Radio

Bruno Mars, goedemorgen. En wie kent er dit nog? Tijd voor een feestje in het weekend hier. Every day I'm shuffling. De party rock anthem van LMFAO. Maar ik heb wel jammer nieuws. Want de zangeres van de party rock anthem, Lauren Bennett, is overleden afgelopen week. Jammer genoeg. En ook deze zangeres hier. De Britse zangeres Bonnie Tyler, gekend uiteraard van deze Total Eclipse of the Heart, is onverwacht overleden afgelopen week in een ziekenhuis in Portugal. Ze is 75 geworden. Dit was echt wel een grote wereldhit natuurlijk, Total Eclipse of the Heart. Haar heese stem werd samen met haar blonde lokken toch wel haar handelsmerk. En een ander groot succes was Holding Out for a Hero uit de jaren 80. Je kent het wel nog, een dramatisch uptempo rocksong voor de soundtrack van de dansfilm Footloose. In 2004 kreeg trouwens Holding Out for a Hero een tweede leven dankzij de animatiefilm Shrek 2. We gaan ze er nog eens bij halen. Bonnie Tyler met die tweede single van haar, Lost in France. Het werd een hit en stond op haar eerste album The World Starts Tonight. Bonnie Tyler.

0: Zaterdag 11 juli, dit is het nieuws uit Ninove. Het is vandaag 11 juli, het feest van de Vlaamse gemeenschap. Die wordt in het centrum van Ninove op verschillende plaatsen gevierd. Het hoogtepunt is het optreden van Maxim vanavond op de Graanmarkt. En ook wij zenden de Vlaamse top 30 uit live van aan het Oud Stadhuis. De postzegelkring Ninove mag zich voortaan officieel Koninklijke Postzegelkring noemen. De vereniging kreeg van koning Filip de titel van Koninklijke Maatschappij als erkenning voor haar 60-jarig bestaan. De officiële oorkonde werd deze week overhandigd door Oost-Vlaams gouverneur Carina van Kouter. De postzegelkring is een van de 8 Oost-Vlaamse verenigingen die dit jaar het koninklijke predicaat kregen. Al 60 jaar brengt de vereniging verzamelaars van postzegels, prentkaarten, munten en andere papieren erfgoed samen. En meer nieuws uit Ninove vind je op radioninove.be.
1: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
2: Schat, Het is tijd voor een nieuwe outfit.
3: Ah. Dan is het ook tijd voor een lunchje.
2: Ah, dan doen we het allebei, hè.
3: Voilà.
4: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
5: Ninja Shopping.
4: Dubbel plezier van hier.
6: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale. In het centrum van Ninove en op juweliernachtergale.be.
7: Juwelier Nachtergale.
8: We helpen je graag.
9: Neem Radio Ninove mee op vakantie. Download nu de gratis Radio Ninove app.

En dan nu tijd voor een nieuw feestje. Ja, vorig weekend was het nog Festiloco hier in Ninove. En dit weekend bijvoorbeeld het Fantasia Festival in Hammezoge. Dat is gewoon ja, 30 kilometer verderop. Maar via de digitale radio DAB+ kan je gewoon naar ons blijven luisteren. Vandaag 11 juli op het Fantasia Festival in Hammezoge vanaf 1 uur. Mark with a K. En hij brengt wat gasten mee, waaronder Natalia en Pauline Slangen. Verder ook Reggie en Linda op het Fantasia Festival dit weekend. DJ Metten, André Hazes, Lil Kleine. Even serieus, die ken je ook van Baila Baila. Dromeo's, Willy Sommers, Pat Crimson, Sam Goris, Niels van Gogh, Yves Segers, Touch of Joy. Gisteren nog in Leden, dit weekend in Hammezoge. DJ Fifi en Yeti Paletti. Ja, je hoort het, het gaat muzikaal echt wel alle kanten op. Hè. Van DJ Fifi naar Yeti Paletti. Het kan allemaal dit weekend in Hammezoge. Reggie zal er ook zijn, hier nu met Laura Tesoro, de nieuwe Bound. Goedemorgen.

de wekelijkse markt hier in Nienhoven. Dat is op dinsdag wel. Die verhuist opnieuw naar haar vertrouwde locatie op de Graanmarkt. Na enkele maanden hier in de Kaardeloodstraat, waar de markt tijdelijk werd ondergebracht door het werken in de Burgtstraat, weet u wel, kan je nu opnieuw terecht op de oorspronkelijke locatie voor de markt. Vanaf komende dinsdag 14 juli verhuist de markt hier in Nienhoven opnieuw naar die oorspronkelijke locatie. Opnieuw is het dus te doen op de Graanmarkt. Maar door de jaarlijkse kermis verhuist de markt daarna nog eens eenmalig, dat is op 28 juli, opnieuw naar de Kaardeloodstraat hier. Maar vanaf de daaropvolgende markt keren de marktkramers definitief terug naar de Graanmarkt. Als dat geen goed nieuws is.

0: Vlaanderenfeest. Een muzikaal volksfeest rond het Oud Stadhuis. Sfeer, muziek en plezier voor jong en oud. Op het Oud Strijdersplein is er vanaf 4 uur de Vlaamse Top 30 met Radio Nienhoven. Om 5 uur start het kinderfeest. Een interactieve show vol meezingers, dansjes en bekende kinderhits. En om 6 uur geeft Paul Cliteur een lezing in het Oud Stadhuis. Op de Graanmarkt zing je vanaf 8 uur mee met Band Marginal. En om 10 uur is er een optreden van Maxime van The Masked Singer en Like Me.
1: Ik wil dat je leeft, alsjeblieft. Laat me nog één keer geloven.
0: En aansluitend hoor je de beste 5 platen met Radio Nienhoven. Vlaanderenfeest op zaterdag 11 juli op het Oud Strijdersplein en de Graanmarkt in Nienhoven. De toegang is gratis.

0: Radio Ninove. Nieuws.
1: De Rode Duivels liggen uit het WK voetbal. Ze verloren gisteravond de kwartfinale tegen Europees kampioen Spanje met 2-1. De Spanjaarden kwamen na 20 minuten op voorsprong. Maar vlak voor de rust maakte Charles de Ketelare gelijk. Mikel Merino bezorgde Spanje in de 88ste minuut alsnog de overwinning. De Rode Duivels kregen ook af te rekenen met blessures. Zo moest kapitein Yuri Tielemans al voor de aftrap afhaken en ook Courtois en De Bruyne vielen na de rust uit. Spanje neemt het in de halve finale op tegen Frankrijk. Hackers hebben een groot datalek veroorzaakt bij winkelketen Lidl. Daarbij konden ze verschillende klantengegevens stelen. Het gaat onder meer om namen, telefoonnummers, e-mailadressen en geboortedata. Alle betrokkenen zijn verwittigd. Over het aantal getroffen klanten is nog niets bekend. In heel Wallonië is een kampvuurverbod van kracht. Dat hebben de provincie-gouverneurs beslist. De maatregel is een gevolg van het erg warme en droge weer. In bepaalde provincies mag je ook niet meer barbecuen. Het verbod geldt voorlopig tot eind volgende week. Bij een Russische raketaanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn afgelopen nacht zeker 3 mensen gewond geraakt. Er waren meerdere explosies te horen en op verschillende plaatsen brak brand uit. De autoriteiten riepen inwoners op om schuilkelders op te zoeken. Gisteren vielen zeker 5 doden bij Russische luchtaanvallen op het oosten en zuidoosten van Oekraïne. Nog eens 29 mensen raakten gewond. De Britse prins Harry heeft voor het eerst in 4 jaar een bezoek gebracht aan zijn vader, koning Charles, en zijn vrouw Camilla. Harry reisde naar Londen met zijn vrouw Meghan en hun 2 kinderen. De relatie van Harry en Meghan met de koninklijke familie is gespannen en verzuurd. In 2020 stapten ze uit het koningshuis. Sindsdien wonen ze in de Verenigde Staten. We krijgen het hele weekend erg zonnig en tropisch weer. Er zijn uitgieters mogelijk tot 33 graden. En ook volgende week blijft de zomer in het land. Summer, summer,
0: summer. Summer, summer, summer. De hele zomer alleen de beste muziek via

artiest voor die Vlaamse top 30. Ik ken hem heel goed. Niet alleen de zanger, maar ook zijn vader. Dat is Maarten Blommaert. Hij zit in de politiek in Aalst. Schepen bij de NVA, tweede schepen van ruimtelijke ordening, planning, facility en milieu. En de moeder van Aaron Blommaert is zeker ook geen onbekende. Dat is Sarah van Gijzigem. En dan nog een leuk quizje dat je misschien over Aaron zijn favoriet woordje. Weet je wat? Dat is het favoriet woordje van Aaron Blommaert. Dat is ik. Ja, hij begint stevast elk liedje met ik. Bijvoorbeeld toevallig, heel willekeurig, zijn nieuwe single Tranen van Goud. Luister goed. Ik tel de dagen. Of een andere hier uit het playlist systeem. Oh, ik weet niet eens de echte reden. Egotrip van Aaron Blommaert of Zuurstof. Zou dat ook met ik beginnen? Ja, ik krijg geen adem. Of zonde, hoe begint dat? Ik heb er lang over nagedacht. Ja, dat moet stevast zijn favoriet woordje zijn. Ik van Aaron Blommaert uit Aalst.

0: cadeaus en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum van Nienhoven en op juweliernachtergale.be.
1: Juwelier Nachtergale,
2: we helpen je graag.
0: Bij Alain Afflelou profiteert u van Chin Chin. Een tweede bril voor maar 1 euro extra. Een tweede bril is altijd handig en u verandert ineens mee van stijl. Chin Chin van Afflelou. Ook geldig op progressieve glazen. Ontdek alle collecties in uw Alain Afflelou winkel.
3: In Nienhoven.
4: Zeg, zin in een koffietje?
3: Goh, ik heb meer zin in een nieuw kapsel.
4: Ah wel, we doen het allebei.
3: Ja.
0: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
5: Ninja Shopping.
0: Dubbel plezier van hier.
6: Beeld je in dat er een keuken- en interieurwinkel is met grenzeloze mogelijkheden. Waar ieder idee en beeld dat je in je hoofd hebt bespreekbaar en realiseerbaar is. Deze zaak bestaat in Nienhoven. Debra Keukens en Interieur maakt al meer dan 40

jaar op ambachtelijke wijze keukens, slaapkamers, dressings, badkamers en interieur. Volledig volgens jouw smaak en wensen. Met oog voor het kleinste detail en met een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding. Probeer het zelf en vraag vrijblijvend een ontwerp en offerte aan bij Debra Keukens en Interieur. U zag het, wij maken het. Op de Brusselse Steenweg 356 in Meerbeke, recht tegenover schoenen- en slotenmakerij RAF. Meer info op www.keukensninove.be.

0: ook te weinig geduld gehad bij het achteruitrijden in de garage? Geen probleem. Sempoorten doet herstelling en onderhoud van alle merken sectionaalpoorten. Sempoorten is ook gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de toonzaal langs de expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaalpoorten en hekwerk.
1: Soft Car Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegen

0: vroege jaren 80 met de OMD en de Maid of Orleans. Het is 11 juli vandaag. We hadden zowaar de Vlaamse versie kunnen draaien van dit nummer. Weet u wie dat ooit heeft ingezongen? Volle maan van Leopold 3, zegt u dat nog iets? Allemaal gebaseerd op dit nummer dus van OMD. En OMD is toevallig, of niet geheel toevallig, vandaag de hoofdact op Rock Zottegem. Hier zo'n slordige 15 kilometers verderop aan de Bevegemse vijvers. Met vandaag dus OMD op het podium van Rock Zottegem. Ook Kraftwerk en Channel Zero. En morgen nog een derde dag van Rock Zottegem aan de Bevegemse vijvers met Clouseau.
1: Kijk, ze zijn zo anders. Anders dan wij, de tegenpartij.
0: Morgen op Rock Zottegem Clouseau, maar ook

Komende vrijdag 17 juli vanaf 4 uur tot 10 uur 's avonds vindt er een feestelijke avondmarkt plaats. En dat op het gemeenteplein van Meerbeke. Een stand van 8 meters voor voeding kost 30 euro. Eenzelfde stand van 8 meters voor niet-voeding, dat is de helft van de prijs, 15 euro. Wil je erbij zijn komende vrijdag 17 juli op de avondmarkt op het gemeenteplein van de Meerbeke, dan mag je een mail sturen naar trossaarjimmy@gmail.com. trossaarjimmy@gmail.com.

0: Zaterdag 11 juli, dit is het nieuws uit Nienhoven. Het is vandaag 11 juli, het feest van de Vlaamse gemeenschap. Die wordt in het centrum van Nienhoven op verschillende plaatsen gevierd. Het hoogtepunt is het optreden van Maxim vanavond op de Graanmarkt. En ook wij zenden de Vlaamse top 30 uit live van aan het Oud Stadhuis. De postzegelkring Nienhoven mag zich voortaan officieel Koninklijke Postzegelkring noemen. De vereniging kreeg van koning Filip de titel van Koninklijke Maatschappij als erkenning voor haar 60-jarig bestaan. De officiële oorkonde werd deze week overhandigd door Oost-Vlaams gouverneur Carina van Kouter. De postzegelkring is een van de 8 Oost-Vlaamse verenigingen die dit jaar het koninklijke predicaat kregen. Al 60 jaar brengt de vereniging verzamelaars van postzegels, prentkaarten, munten en andere papieren erfgoed samen. En meer nieuws uit Nienhoven vind je op radioninhoven.be.
1: Wil jij je verkoop een boost geven? De bekendheid van je bedrijf, merk of activiteit vergroten? Probeer dan reclame op Radio Nienhoven. Een reclamespot bij Radio Nienhoven valt op, is niet blokkeer- of skipbaar en is bovendien zeer betaalbaar. Mail naar reclame@radioninhoven.be voor een vrijblijvende offerte. Dat is reclame@radioninhoven.be. Neem Radio Nienhoven mee op vakantie. Download nu de gratis Radio Nienhoven app.

0: En bij mij vandaag Nikita in de radiostudio. Goedemorgen en welkom, Nikita.
1: Goedemorgen.
0: Ja, je hebt een app ontwikkeld, F&D. Vertel eens, wat is dat?
1: F&D, Find and Do, is een app voor kampen en scholen en hotels. Mm-hmm. Het is een levende kaart van wat er nu gebeurt. Iemand zet een meetpoint, bijvoorbeeld voetbal, nu, bij de registratie. Mm-hmm. En iedereen van jouw organisatie ziet het en kan gewoon komen. Het idee is simpel. Jongeren die elkaar echt vinden en naar buiten gaan in plaats de hele tijd op hun gsm te zitten.
0: Mm-hmm. Dat is bijzonder interessant. Wat ik me dan afvraag, Nikita, hoe zit het met de veiligheid daar rond?
1: Het grote verschil met sociale media. Je kan er niet zomaar in vanaf het internet. Mm-hmm. De app is wel in de App Store, maar zonder een organisatie kan je niks mee doen.
0: Okay.
1: Vreemden bestaan gewoon niet in de app. Iedereen die je ziet is geverifieerd door het personeel. De begeleiders zien alles, we volgen niemand en er is geen tracking.
0: Ja, je hebt het allemaal zelf ontworpen, Nikita. Wie ben je eigenlijk? Wat moeten we zo over jou weten?
1: Ik ben Nikita, ik ben 15 jaar, ik ben een gewone student, internat.
0: Ja.
1: En ik heb het zelf gebouwd, omdat ik het zelf, ik heb het probleem zelf. Toen ik in de zomer naar een hotel was, waren er heel veel activiteiten, gewoon op een papier. Er waren ook jongeren die ik zag, maar ik kon geen contact maken, omdat ik bang was.
0: Mm-hmm.
1: En met deze app zie je direct welke activiteiten er zijn en wie wilt iets met jou doen.
0: Oké, bijzonder interessant klinkt het allemaal. En er is mijn volgende vraag, wat kost het?
1: Voor de jongeren is het volledig gratis. Altijd. De organisatie betaalt een abonnement zoals een werkinstrument.
0: En dan, hoe zit het met de privacy daar rond, Nikita?
1: We verzamelen zo weinig mogelijk. Locatie wordt alleen op specifieke momenten gebruikt. Alleen maar wanneer je het zelf een meetpoint maakt.
0: Mm-hmm.
1: Nooit gevolgd. Elke gebruiker kan zijn account en zijn data zelf verwijderen op elk moment.
0: Ja, hoe zit het nog met jouw plannen verder?
1: Eerst bewijzen wij het of het nu echt werkt of niet. Of er mensen zijn die het wel willen proberen.
0: Mm-hmm.
1: Eerst in Vlaanderen, daarna in Nederland en daarna andere landen als het wel lukt.
0: Mensen die graag de app zouden hebben, hoe kunnen ze jou contacteren?
1: Zoek gewoon Find & Do op de App Store. En normaal gezien zie je mijn app en kun je daar direct het abonnement kopen en het testen. Of kun je mij gewoon een bericht doorsturen of een e-mail totdat ik het gratis laat testen.
0: Nikita, hartelijk bedankt voor de toelichting en nog heel veel succes en een fijne vakantie.
1: Ja, bedankt.

Stereophonics bij Radio Nienoven en have a nice day. En dat moet ook overmorgen maandag 13 juli lukken. Want dan zijn er hier in het stadspark van Nienoven opnieuw de parkconcerten. En wie weet al wie er nu maandag komt optreden. Wel, ik ga het je vertellen. Kom maar wat dichter bij de radio.

Gene Thomas inderdaad. Hij komt aanstaande maandag 13 juli naar Nienhoven. Ja, wat meer Vlaamse muziek op een 11 juli bij Radio Nienhoven moeten zeker en vast kunnen hebben. Daarom Gene Thomas nu maandag in het Stadspark, maar nu al bij ons op de radio.

Vanavond treedt Maxime op hier in Ninoven voor Vlaanderenfeest, maar nu al bij Radio Ninoven op de radio. Dit is Onder Invloed op je zaterdagmiddag.

0: Vlaanderenfeest. Een muzikaal volksfeest rond het Oud Stadhuis. Sfeer, muziek en plezier voor jong en oud. Op het Oud Strijdersplein is er vanaf 4 uur de Vlaamse Top 30 met Radio Nienhoven. Om 5 uur start het kinderfeest. Een interactieve show vol meezingers, dansjes en bekende kinderhits. En om 6 uur geeft Paul Cliteur een lezing in het Oud Stadhuis. Op de Graanmarkt zing je vanaf 8 uur mee met Band Marginal. En om 10 uur is er een optreden van Maxime van The Masked Singer en Like Me.
1: Ik wil dat je leeft, alsjeblieft. Laat me nog één keer geloven.
0: En aansluitend hoor je de beste 5 platen met Radio Nienhoven. Vlaanderenfeest op zaterdag 11 juli op het Oud Strijdersplein en de Graanmarkt in Nienhoven. De toegang is gratis.

0: Radio Ninove. Nieuws.
1: Het Vlaams Verkeerscentrum verwacht een druk weekend op de weg. Volgens het centrum zullen door het goede weer veel mensen naar de kust trekken met de auto. En tegelijk is ook het bouwverlof gestart, waardoor dit weekend veel Belgen op reis vertrekken. Ook in delen van Nederland start vandaag de zomervakantie en dat zorgt gewoonlijk voor meer verkeer op onze wegen. De Duitse politie heeft een einde gemaakt aan een urenlange gijzeling van een vrouw in een supermarkt bij Berlijn. De gijzelnemer is overmeesterd en de gegijzelde bevrijd, zegt de politie. Volgens lokale media was de gegijzelde vrouw een kassière van de supermarkt. De verdachte zou haar met een mes hebben bedreigd en sinds gisteravond 10 uur gegijzeld hebben gehouden. De omgeving van de supermarkt was afgezet en rond het gebouw stonden politievoertuigen en ambulances. China evacueert meer dan 600.000 mensen voor de naderende orkaan Bavi. Ook Taiwan heeft meer dan 14.000 mensen geëvacueerd. Er worden voorzorgsmaatregelen genomen, vooral voor de vele regen die wordt verwacht. Die kan aardverschuivingen, modderstromen en overstromingen veroorzaken. Bavi raasde gisteren over enkele zuidelijke Japanse eilanden. Daar viel bij 24 huishoudens de stroom uit en werden veerdiensten en vluchten geannuleerd. De Filipijnen zijn ook niet direct getroffen, maar de jaarlijkse moesson wordt versterkt door de orkaan Bavi en maakt er ook slachtoffers. En voetbalbond FIFA verkoopt binnenkort stukjes gras van het speelveld waarop op 19 juli in het Amerikaanse East Rutherford de finale van het WK voetbal wordt afgewerkt. Via de webshop van FIFA kan je zo'n gras kopen voor €390 per stuk. Er zijn ook extra's en in de duurste categorie betaal je zo'n €2.500. Het gras wordt pas verkocht nadat de finale is gespeeld. Het wordt geleverd in een acrylblok waarin het is geconserveerd samen met een echtheidscertificaat. Dat maakt het volgens FIFA een uniek verzamelstuk dat een van de grootste sportevenementen ter wereld eert. Het is zonnig en warm vandaag, het kan tot 32 graden worden. Ook morgen en de volgende dagen veel zon en maxima boven de 30 graden. Af en toe hangt er een wolk, tegen het einde van de week is een onweersbui mogelijk. Summer, summer,
0: summer. Summer, summer, summer. De hele zomer alleen de beste muziek via

Pink was dit met Cover Me in Sunshine. Goedemiddag en welkom bij de Week van Nienhoven met Laurens en Ton. Tot 2 uur brengen we jullie live vanuit het Ninja Shopping Center het nieuws van deze week uit Nienhoven. Dit is Jamiroquai.

0: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
1: Ja, is een truc van mijn onkel Richard.
0: Mossy Nabas.
2: Eierpa, een nachtwinkel.
0: Of William Boeva.
3: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken.
4: Back to Baccarat.
0: Tickets, witte-paard.be.
5: Beleggen volgens Argenta. Ontelbaar veel fondsen aanbieden.
6: Super Growth Fund, Super Mega Growth Fund, Super Mega Ultra Growth Fund, Super Mega...
5: Doen we niet. Je enkel fondsen aanbieden die echt tellen.
7: Voilà Sarah, dit is de perfecte mix voor jouw beleggingsportefeuille.
5: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
8: Zo simpel kan het zijn.
9: Argenta Nienhoven, kantoor Thibaut van der Nabelen, met geldautomaat.
10: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.
11: Softcar Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover de oude kaaibrug.
4: Carwash Dodane.
12: Even helemaal weg naar Griekenland. Voluit genieten van de Griekse traditionele keuken in een familiale sfeer. Dat is restaurant Naxos. In restaurant Naxos tovert de Griekse chef Yorgos al 43 jaar Griekenland op je bord. Lekker Grieks eten, bereid met uitsluitend kwaliteitsproducten. Met een groep vanaf 20 personen krijg je restaurant Naxos privé. Met een overheerlijk menu aan €50 per persoon. En een halve fles wijn per persoon inbegrepen. Meer informatie op naxos-aalst.be. Restaurant Naxos. Kalispera. Tot in Griekenland.

0: verplaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Nienhoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
1: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van

De zesde editie van Festiloco is nog maar net achter de rug, maar fans van het festival kunnen al sinds gisteren een early bird ticket scoren voor volgend jaar. Het festival zal in 2027 doorgaan op zaterdag 3 juli. Wie trouwens nog drank te goed op zijn festivalkaart heeft staan van de voorbije editie, kan vanaf 13 juli tot en met 19 juli middernacht een terugbetaling aanvragen. Meer informatie vind je op de website van festiloco.be. Nu op Radio Ninove een heerlijke samenwerking tussen Mark Ronson en Miley Cyrus. This is Nothing Breaks Like a Heart.

0: Zaterdag 11 juli, dit is het nieuws uit Nienhoven. Het is vandaag 11 juli, het feest van de Vlaamse gemeenschap. Die wordt in het centrum van Nienhoven op verschillende plaatsen gevierd. Het hoogtepunt is het optreden van Maxim vanavond op de Graanmarkt. En ook wij zenden de Vlaamse top 30 uit live van aan het Oud Stadhuis. De postzegelkring Nienhoven mag zich voortaan officieel Koninklijke Postzegelkring noemen. De vereniging kreeg van koning Filip de titel van Koninklijke Maatschappij als erkenning voor haar 60-jarig bestaan. De officiële oorkonde werd deze week overhandigd door Oost-Vlaams gouverneur Carina van Kouter. De postzegelkring is een van de 8 Oost-Vlaamse verenigingen die dit jaar het koninklijke predicaat kregen. Al 60 jaar brengt de vereniging verzamelaars van postzegels, prentkaarten, munten en andere papieren erfgoed samen. En meer nieuws uit Nienhoven vind je op radioninhoven.be.
1: Schat, het is tijd voor een nieuwe outfit.
2: Ah, dan is het ook tijd voor een lunchje.
1: Ah, dan doen we het allebei. Hè?
2: Voilà.
3: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
4: Ninja Shopping.
3: Dubbel plezier van hier.
5: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale. In het centrum van Nienhoven en op juweliernachtergale.be.
6: Juwelier Nachtergale.
7: We helpen je graag.
8: Neem Radio Nienhoven mee op vakantie. Download nu de gratis Radio Nienhoven app.

uit de beginperiode van Lady Gaga. Pokerface was dit in de week van Ninove. Na een reeks vechtpartijen in het stadspark heeft burgemeester Guy Dazeleer een tijdelijk plaatsverbod opgelegd aan 16 jongeren. Het verbod geldt een maand en kan indien nodig 2 keer met een maand worden verlengd. Naast de plaatsverboden worden ook extra politiecontroles aangekondigd in het stadspark en het stadscentrum. De burgemeester doet een oproep aan slachtoffers van geweld, intimidatie of afpersing om aangifte te doen bij de lokale politie. Bijna 1:15 bij de week van Ninove, dit is Mark Amber.

De wekelijkse dinsdagmarkt gaat vanaf komende dinsdag opnieuw door op haar vertrouwde locatie op de Graanmarkt. Na enkele maanden in de Kardelootstraat, waar de markt tijdelijk werd ondergebracht door de werken in de Burchtstraat, kunnen bezoekers en marktkramers opnieuw terecht op de oorspronkelijke markt zitten. Dinsdag 28 juli verhuist de markt nog één keer naar de Kardelootstraat vanwege de jaarlijkse kermis. Nadien vind je de dinsdagmarkt elke week terug op de Graanmarkt. Ondertussen staat Shakira klaar samen met Burna Boy en hun WK-song Die Die.

0: Vlaanderenfeest. Een muzikaal volksfeest rond het Oud Stadhuis. Sfeer, muziek en plezier voor jong en oud. Op het Oud Strijdersplein is er vanaf 4 uur de Vlaamse Top 30 met Radio Nienhoven. Om 5 uur start het kinderfeest. Een interactieve show vol meezingers, dansjes en bekende kinderhits. En om 6 uur geeft Paul Cliteur een lezing in het Oud Stadhuis. Op de Graanmarkt zing je vanaf 8 uur mee met Band Marginaal. En om 10 uur is er een optreden van Maxime van The Masked Singer en Like Me.
1: Ik wil dat je leeft, alsjeblieft. Hoe laat me nog één keer geloven.
0: En aansluitend hoor je de beste 5 platen met Radio Nienhoven. Vlaanderenfeest op zaterdag 11 juli op het Oud Strijdersplein en de Graanmarkt in Nienhoven. De toegang is gratis.
2: Via 95FM, DAB+, en de Radio Nienhoven-app. Dit is de Stadsradio van Nienhoven.
3: Radio Nienhoven.
2: Radio Nienhoven. Nieuws.
4: Het Vlaams Verkeerscentrum verwacht een druk weekend op de weg. Volgens het centrum zullen door het goede weer veel mensen naar de kust trekken met de auto. En tegelijk is ook het bouwverlof gestart, waardoor dit weekend veel Belgen op reis vertrekken. Ook in delen van Nederland start vandaag de zomervakantie en dat zorgt gewoonlijk voor meer verkeer op onze wegen. De Duitse politie heeft een einde gemaakt aan een urenlange gijzeling van een vrouw in een supermarkt bij Berlijn. De gijzelnemer is overmeesterd en de gegijzelde bevrijd, zegt de politie. Volgens lokale media was de gegijzelde vrouw een kassière van de supermarkt. De verdachte zou haar met een mes hebben bedreigd en sinds gisteravond 10 uur gegijzeld hebben gehouden. De omgeving van de supermarkt was afgezet en rond het gebouw stonden politievoertuigen en ambulances. China evacueert meer dan 600.000 mensen voor de naderende orkaan Bavi. Ook Taiwan heeft meer dan 14.000 mensen geëvacueerd. Er worden voorzorgsmaatregelen genomen, vooral voor de vele regen die wordt verwacht. Die kan aardverschuivingen, modderstromen en overstromingen veroorzaken. Bavi raasde gisteren over enkele zuidelijke Japanse eilanden. Daar viel bij 24 huishoudens de stroom uit en werden veerdiensten en vluchten geannuleerd. De Filipijnen zijn ook niet direct getroffen, maar de jaarlijkse moesson wordt versterkt door de orkaan Bavi en maakt er ook slachtoffers. En voetbalbond FIFA verkoopt binnenkort stukjes gras van het speelveld waarop op 19 juli in het Amerikaanse East Rutherford de finale van het WK voetbal wordt afgewerkt. Via de webshop van FIFA kan je zo'n gras kopen voor €390 per stuk. Er zijn ook extra's en in de duurste categorie betaal je zo'n €2.500. Het gras wordt pas verkocht nadat de finale is gespeeld. Het wordt geleverd in een acrylblok waarin het is geconserveerd samen met een echtheidscertificaat. Dat maakt het volgens FIFA een uniek verzamelstuk dat een van de grootste sportevenementen ter wereld eert. Het is zonnig en warm vandaag. Het kan tot 32 graden worden. Ook morgen en de volgende dagen veel zon en maxima boven de 30 graden. Af en toe hangt er een wolk. Tegen het einde van de week is een onweersbui mogelijk.

0: geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum van Nienhoven en op juweliernachtergale.be.
1: Juwelier Nachtergale.
2: We helpen je graag.
0: Omdat iedereen alles graag verandert, ontwierp de opticien Alain Afflelou de Magic Collectie. Van Magic Clip veranderen, dat is van bril veranderen. Zoveel clips, zoveel looks. Vanaf €29 per clip. Exclusief bij Alain Afflelou in Nienhoven.
3: Zeg, zin in een koffietje?
4: Goh, ik heb meer zin in een nieuw kapsel.
3: Ah wel, we doen het allebei. Ja.
0: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs. Ninja Shopping. Dubbel plezier van hier.
5: Beeld je in dat er een keuken- en interieurwinkel is met grenzeloze mogelijkheden. Waar ieder idee en beeld dat je in je hoofd hebt bespreekbaar en realiseerbaar is. Deze zaak bestaat in Nienhoven. Debra Keukens en Interieur maakt al meer dan 40 jaar op ambachtelijke wijze keukens, slaapkamers, dressings, badkamers en interieur. Volledig volgens jouw smaak en wensen, met oog voor het kleinste detail en met een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding. Probeer het zelf en vraag vrijblijvend een ontwerp en offerte aan bij Debra Keukens en Interieur. U zag het, wij maken het. Op de Brusselse Steenweg 356 in Meerbeke, recht tegenover schoenen- en slotenmakerij Raf. Meer info op www.keukensnienhoven.be.
6: Voor een kwalitatieve garagepoort die perfect bij je woning aansluit, moet je bij Sempoorten zijn. Sempoorten is gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Sempoorten doet ook onderhoud en herstelling van alle merken sectionaalpoorten. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de Toonzaal langs de expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaalpoorten en hekwerk.
7: Softcar Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Carwash Dodane.

0: De stad Ninove is een proefproject gestart om robotmaaiers in te zetten op de verschillende kerkhoven. Het initiatief moet het onderhoud van de begraafplaatsen efficiënter laten verlopen. Momenteel wordt het systeem getest op het kerkhof langs de Denderhoutenbaan, waarna een eerste evaluatie zal volgen. Je hoort burgemeester Guy Dazeleer.
1: We volgen dat nu op. We zien wel dat de resultaten vrij goed zijn. Het is de bedoeling dat we dat na 1 week evalueren. En als dat positief wordt geëvalueerd, dan ga ik samen met de schepen van openbare werken Pascal Schieten gaan bekijken of we geen robots kunnen aankopen om in te zetten op de kerkhoven in Ninove, zodanig dat de werkmannen zich met andere dingen kunnen bezighouden. Hè. Zoals het scheren van de hagen en dergelijke. Er is heel wat werk op die kerkhoven, waar heel veel mankracht voor nodig is. Door het inzetten van robots kunnen we mankracht reserveren voor die andere taken, waartoe men momenteel niet komt omdat men gewoon te weinig tijd heeft.
0: Tijd voor de koeks op Radio Ninove. Dit is She Moves in Her Own Way. Goedemiddag.

Olivia Dean met het bijzonder aanstekelijke So Easy was dit. Op de Aalsterse Steenweg in Ninove is donderdagmiddag brand ontstaan in de keuken van een appartement. Een kookpot was op het vuur blijven staan en dat veroorzaakte een brand met heel wat rookontwikkeling tot gevolg. Het hele gebouw werd geëvacueerd en de brandweer kwam ter plaatse. Die had de situatie gelukkig snel onder controle. Niemand raakte gewond en de schade in het getroffen appartement bleef beperkt. Welkom in het tweede uur van de Week van Ninove met een terugblik naar het nieuws van de voorbije week. We gaan verder met de Doobie Brothers en What a Fool Believes.

0: Zaterdag 11 juli, dit is het nieuws uit Nienhoven. Het is vandaag 11 juli, het feest van de Vlaamse gemeenschap. Die wordt in het centrum van Nienhoven op verschillende plaatsen gevierd. Het hoogtepunt is het optreden van Maxim vanavond op de Graanmarkt. En ook wij zenden de Vlaamse top 30 uit live van aan het Oud Stadhuis. De postzegelkring Nienhoven mag zich voortaan officieel Koninklijke Postzegelkring noemen. De vereniging kreeg van koning Filip de titel van Koninklijke Maatschappij als erkenning voor haar 60-jarig bestaan. De officiële oorkonde werd deze week overhandigd door Oost-Vlaams gouverneur Carina van Kouter. De postzegelkring is een van de 8 Oost-Vlaamse verenigingen die dit jaar het koninklijke predicaat kregen. Al 60 jaar brengt de vereniging verzamelaars van postzegels, prentkaarten, munten en andere papieren erfgoed samen. En meer nieuws uit Nienhoven vind je op radioninhoven.be.
1: Wil jij je verkoop een boost geven? De bekendheid van je bedrijf, merk of activiteit vergroten? Probeer dan reclame op Radio Nienhoven. Een reclamespot bij Radio Nienhoven valt op, is niet blokkeer- of skipbaar en is bovendien zeer betaalbaar. Mail naar reclame@radioninhoven.be voor een vrijblijvende offerte. Dat is reclame@radioninhoven.be. Neem Radio Nienhoven mee op vakantie. Download nu de gratis Radio Nienhoven app.

Moving On Up van de M-People. Leuk nieuws voor de lokale fotograaf, want zij kunnen zich deze zomer uitleven in de fotowedstrijd Wiki Loves Denderland, georganiseerd door Erfgoedcel Denderland en Wikimedia. Tot en met 30 september kan je foto's insturen van ons cultureel erfgoed hier in de Denderstreek, zoals kenmerkende gebouwen, landschappen, tradities en evenementen. De winnende fotograaf krijgt €500 en de beste beelden maken deel uit van een reizende tentoonstelling volgend jaar. Alle info over hoe je kan deelnemen vind je op onze website radioninove.be. Muziek van eigen bodem nu, op deze Vlaamse feestdag. Eigenlijk zijn zij ook wel cultureel erfgoed. Dit is Milkink.

We geven jullie graag een update over de verschillende wegenwerken in Ninove. En we beginnen met goed nieuws voor wie met de auto in het centrum van Ninove moet zijn. Want sinds gisteren is de Burchtstraat opnieuw open. Daarmee komt er een einde aan de maandenlange werken in het stadscentrum. Aanplanting van groen volgt nog in het najaar. En deze week zijn er ook nutswerken gestart op Ring Oost. Van 7 uur 's ochtends tot 5 uur 's avonds geldt er een tijdelijk inrichtingsverkeer op het gedeelte tussen de Okegembaan en de Fernand Tavernestraat. De werken duren tot 17 juli. Een overzicht van de hinder en de omleiding vind je ook terug op onze website radioninove.be. Nu op Radio Ninove een nummer dat zeer populair werd ten tijde van corona en nu nog vaak gebruikt wordt in TikTok-filmpjes. Dit zijn Glass Animals met Heatwaves.

Mercy van Duffy. Straks is het aan Sven, dus blijf gerust nog even plakken hier bij Radio Ninove. En niet vergeten, vanaf 3 uur vind je ons op het Oud-Strijdersplein hier in het centrum van Ninove met de Vlaamse Top 30. Veel plezier nog op deze zonovergoten Vlaamse feestdag. Tot volgende week. Doei!

0: Vlaanderenfeest. Een muzikaal volksfeest rond het Oud Stadhuis. Sfeer, muziek en plezier voor jong en oud. Op het Oud Strijdersplein is er vanaf 4 uur de Vlaamse Top 30 met Radio Nienhoven. Om 5 uur start het kinderfeest. Een interactieve show vol meezingers, dansjes en bekende kinderhits. En om 6 uur geeft Paul Cliteur een lezing in het Oud Stadhuis. Op de Graanmarkt zing je vanaf 8 uur mee met Band Marginal. En om 10 uur is er een optreden van Maxime van The Masked Singer en Like Me.
1: Ik wil dat je leeft, alsjeblieft. Laat me nog één keer geloven.
0: En aansluitend hoor je de beste 5 platen met Radio Nienhoven. Vlaanderenfeest op zaterdag 11 juli op het Oud Strijdersplein en de Graanmarkt in Nienhoven. De toegang is gratis.

0: Radio Ninove. Nieuws.
1: Het Vlaams Verkeerscentrum verwacht een druk weekend op de weg. Volgens het centrum zullen door het goede weer veel mensen naar de kust trekken met de auto. En tegelijk is ook het bouwverlof gestart, waardoor dit weekend veel Belgen op reis vertrekken. Ook in delen van Nederland start vandaag de zomervakantie en dat zorgt gewoonlijk voor meer verkeer op onze wegen. De Duitse politie heeft een einde gemaakt aan een urenlange gijzeling van een vrouw in een supermarkt bij Berlijn. De gijzelnemer is overmeesterd en de gegijzelde bevrijd, zegt de politie. Volgens lokale media was de gegijzelde vrouw een kassière van de supermarkt. De verdachte zou haar met een mes hebben bedreigd en sinds gisteravond 10 uur gegijzeld hebben gehouden. De omgeving van de supermarkt was afgezet en rond het gebouw stonden politievoertuigen en ambulances. China evacueert meer dan 600.000 mensen voor de naderende orkaan Bavi. Ook Taiwan heeft meer dan 14.000 mensen geëvacueerd. Er worden voorzorgsmaatregelen genomen, vooral voor de vele regen die wordt verwacht. Die kan aardverschuivingen, modderstromen en overstromingen veroorzaken. Bavi raasde gisteren over enkele zuidelijke Japanse eilanden. Daar viel bij 24 huishoudens de stroom uit en werden veerdiensten en vluchten geannuleerd. De Filipijnen zijn ook niet direct getroffen, maar de jaarlijkse moesson wordt versterkt door de orkaan Bavi en maakt er ook slachtoffers. En voetbalbond FIFA verkoopt binnenkort stukjes gras van het speelveld waarop op 19 juli in het Amerikaanse East Rutherford de finale van het WK voetbal wordt afgewerkt. Via de webshop van FIFA kan je zo'n gras kopen voor €390 per stuk. Er zijn ook extra's en in de duurste categorie betaal je zo'n €2.500. Het gras wordt pas verkocht nadat de finale is gespeeld. Het wordt geleverd in een acrylblok waarin het is geconserveerd samen met een echtheidscertificaat. Dat maakt het volgens FIFA een uniek verzamelstuk dat een van de grootste sportevenementen ter wereld eert. Het is zonnig en warm vandaag. Het kan tot 32 graden worden. Ook morgen en de volgende dagen veel zon en maxima boven de 30 graden. Af en toe hangt er een wolk. Tegen het einde van de week is een onweersbui mogelijk. Summer, summer,
0: summer. Summer, summer, summer. De hele zomer alleen de beste muziek via

bleek de Bowsizer verantwoordelijk voor. En Magnetic 10 over 2 ondertussen op deze zaterdag 11 juli, de Vlaamse feestdag. Dat gaan we samen vieren hier bij Radio Ninove. Straks veel meer daarover. Guusje en Bazaar staan klaar. Blijf nog even hier. Prima idee. Onder andere voor deze

0: Beleggen volgens Argenta. Robots die je beleggingsportefeuille samenstellen.
1: Aandeel toevoegen, kopen, verkopen, aandeel toevoegen.
0: Doen we niet. Samen met onze experts je beleggingsportefeuille op punt stellen.
2: Oké, Nathan. Eens kijken hoe je beleggingen het dit kwartaal gedaan hebben?
0: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Argenta Ninove, kantoor Thibo van der Nabelen, met geldautomaat.
5: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.
6: Softcar Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover de oude Kaaibrug.
7: Carwash Dodane.
8: Even helemaal weg naar Griekenland. Voluit genieten van de Griekse traditionele keuken in een familiale sfeer. Dat is restaurant Naxos. In restaurant Naxos tovert de Griekse chef Yorgos al 43 jaar Griekenland op je bord. Lekker Grieks eten, bereid met uitsluitend kwaliteitsproducten. Met een groep vanaf 20 personen krijg je restaurant Naxos privé. Met een overheerlijk menu aan €50 per persoon. En een halve fles wijn per persoon inbegrepen. Meer informatie op naxos-aalst.be. Restaurant Naxos. Kalispera. Tot in Griekenland.
9: Heb je nieuwe ramen en deuren nodig en liefst zo snel mogelijk? Contacteer dan Lucas Ramen en Deuren in Nienhoven. Levering van PVC of aluminium ramen en deuren binnen de 4 tot 6 weken. Gevolgd door een zeer snelle plaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Nienhoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
10: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtraiteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek het Meal at Home maandmenu op de Meal at Home Facebookpagina of op mealathomeninove.com.
11: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.

Guusje en Bazaar. En blijf nog even hier. Ik zal zelfs meer zeggen, blijf gewoon de hele dag hier bij ons. Want het is vandaag 11 juli, zaterdag, de Vlaamse feestdag. Het feest van de Vlaamse gemeenschap. We vieren het hier uitgebreid in Ninove uiteraard. Straks vanaf 3 uur zijn er verschillende activiteiten aan het Oud-Strijdersplein en ook op de Graanmarkt. Daar moet je zijn. Om 3 uur beginnen wij met onze Vlaamse top 30 te beluisteren via Radio Ninove tussen 3 en 5 en ook daar ter plaatse aan het Oude Stadhuis. De Party Kids Show die vervolgt de festiviteiten tussen 5 en 6. Daarna is het de beurt aan de coverband Band Marginal. 2 uur de beste covers mag je daar verwachten. En dan om 10 uur komt Maxim, de one and only Maxim, komt ook naar Ninove voor een leuk feestje. En dan is het nog niet gedaan, want om 10:30 dan nemen wij opnieuw over, want dan is er hier nog een leuke fuif met Bjorn achter de draaitafels. Onze Bjorn hier, inderdaad, van Radio Ninove. En deze zal misschien ook wel passeren. Party klassieker uit 1991. Dit is CNC Music Factory. Goedemiddag.

9 jaren geleden. Higher, dat was Laura Tesoro hier bij Radio Nienhoven. Zometeen het nieuws uit Nienhoven. Dat krijg je van Kurt. Wij gaan eerst even het weerbericht erbij nemen. Vanmiddag veel zon, zoals je wel kan merken. En we gaan richting de 33 graden. Morgen dan opnieuw 33 graden op de thermometer. Maar wel iets meer wolken dan vandaag het geval is. En ook volgende week veel zon en maxima die steeds boven de 30 graden uitkomen. Vanaf vrijdag is er wel kans op onweer, maar eerst dus volop genieten.

0: Zaterdag 11 juli, dit is het nieuws uit Ninove. Het is vandaag 11 juli, het feest van de Vlaamse gemeenschap. Die wordt in het centrum van Ninove op verschillende plaatsen gevierd. Het hoogtepunt is het optreden van Maxim vanavond op de Graanmarkt. En ook wij zenden de Vlaamse top 30 uit live van aan het Oud Stadhuis. De postzegelkring Ninove mag zich voortaan officieel Koninklijke Postzegelkring noemen. De vereniging kreeg van koning Filip de titel van Koninklijke Maatschappij als erkenning voor haar 60-jarig bestaan. De officiële oorkonde werd deze week overhandigd door Oost-Vlaams gouverneur Carina van Kouter. De postzegelkring is een van de 8 Oost-Vlaamse verenigingen die dit jaar het koninklijke predicaat kregen. Al 60 jaar brengt de vereniging verzamelaars van postzegels, prentkaarten, munten en andere papieren erfgoed samen. En meer nieuws uit Ninove vind je op radioninove.be.
1: Schat, Het is tijd voor een nieuwe outfit.
2: Ah. Dan is het ook tijd voor een lunchje.
1: Ah, dan doen we het allebei, hè?
2: Voilà.
3: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
4: Ninja Shopping.
3: Dubbel plezier van hier.
5: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale. In het centrum van Ninove en op juweliernachtergale.be.
6: Juwelier Nachtergale.
7: We helpen je graag.
8: Neem Radio Ninove mee op vakantie. Download nu de gratis Radio Ninove app.

65-jarige Boy George hier samen met de Culture Club en Do You Really Want To Hurt Me. En ook daarvoor hadden we de nieuwste van Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. En over Taylor Swift gesproken, ze heeft de stad New York meer dan $160,000 betaald. En dat voor de veiligheidsmaatregelen rond Madison Square Garden, waar ze, zoals je ongetwijfeld weet, vorige week in het huwelijksbootje stapte met Travis Kelce. Hoeveel het totale feest van Swift en Kelce heeft gekost, dat blijft onduidelijk een goed bewaard geheim. Amerikaanse media, zij speculeerden dat het om miljoenen dollars ging. En ik denk dat ze daar niet zo heel ver vandaan zouden zijn. Zometeen heb ik Daan voor jou met Access, maar eerst Calvin Harris en Ellie Goulding.

nummer heeft niets te maken met de meteoor, voor alle duidelijkheid. Access. Dat was Daan hier bij Radio Ninovum. Elke tweede zondag van de maand, en dat vanaf april tot en met oktober, wordt er een rommelmarkt georganiseerd hier vlakbij onze studio op het Niniaplein. Een rommelmarkt ten voordele van Vrienden der Blinden. Als je wilt deelnemen aan deze rommelmarkt, het kost jou amper 5 euro'tjes. En inschrijven, dat kan je doen door een mailtje te sturen naar ninof.rommelmarkt@gmail.com. ninof.rommelmarkt@gmail.com. De rommelmarkt die vindt tussen de tweede zondag van de maand plaats. En dat is dus morgen. Morgen vanaf 8 uur 's ochtends tot 1 uur 's middags. Deze rommelmarkt hier aan het Niniaplein. Kom zeker eens langs. I'm good. Dit is Jelly Roll.

0: daar bevindt onze mobiele studio zich.
1: In the middle of the pouring.
0: De mobiele studio van Radio Ninove, om daar de Vlaamse top 30 te gaan uitzenden tussen 3 en 5. Dus kom zeker af, kom gerust eens langs, kom eens een goeiedag zeggen aan het Oud Stadhuis voor de Vlaamse top 30. Dus zometeen vanaf 3 uur live hier bij Radio Ninove.

Sint Centrum zullen door het goede weer veel mensen naar de kust trekken met de auto. En tegelijk is ook het bouwverlof gestart, waardoor dit weekend veel Belgen op reis vertrekken. Ook in delen van Nederland start vandaag de zomervakantie en dat zorgt gewoonlijk voor meer verkeer op onze wegen. De Duitse politie heeft een einde gemaakt aan een urenlange gijzeling van een vrouw in een supermarkt bij Berlijn. De gijzelnemer is overmeesterd en de gegijzelde bevrijd, zegt de politie. Volgens lokale media was de gegijzelde vrouw een kassière van de supermarkt. De verdachte zou haar met een mes hebben bedreigd en sinds gisteravond 10 uur gegijzeld hebben gehouden. De omgeving van de supermarkt was afgezet en rond het gebouw stonden politievoertuigen en ambulances. China evacueert meer dan 600.000 mensen voor de naderende orkaan Bavi. Ook Taiwan heeft meer dan 14.000 mensen geëvacueerd. Er worden voorzorgsmaatregelen genomen, vooral voor de vele regen die wordt verwacht. Die kan aardverschuivingen, modderstromen en overstromingen veroorzaken. Bavi raasde gisteren over enkele zuidelijke Japanse eilanden. Daar viel bij 24 huishoudens de stroom uit en werden veerdiensten en vluchten geannuleerd. De Filipijnen zijn ook niet direct getroffen, maar de jaarlijkse moesson wordt versterkt door de orkaan Bavi en maakt er ook slachtoffers. En voetbalbond FIFA verkoopt binnenkort stukjes gras van het speelveld waarop op 19 juli in het Amerikaanse East Rutherford de finale van het WK voetbal wordt afgewerkt. Via de webshop van FIFA kan je zo'n gras kopen voor €390 per stuk. Er zijn ook extra's en in de duurste categorie betaal je zo'n €2.500. Het gras wordt pas verkocht nadat de finale is gespeeld. Het wordt geleverd in een acrylblok waarin het is geconserveerd samen met een echtheidscertificaat. Dat maakt het volgens FIFA een uniek verzamelstuk dat een van de grootste sportevenementen ter wereld eert. Het is zonnig en warm vandaag, het kan tot 32 graden worden. Ook morgen en de volgende dagen veel zon en maxima boven de 30 graden. Af en toe hangt er een wolk, tegen het einde van de week is een onweersbui mogelijk.

0: En met deze hittegolf in de stad zijn we eraan begonnen.
1: De Vlaamse top 30.
0: Inderdaad, de Vlaamse top 30. Helemaal live vanuit onze mobiele studio aan het Oud Stadhuis. En ik sta hier niet alleen, want ook Ewout is momenteel van zijn sangria aan het slurpen.
2: Moet je dat nu zeggen?
0: Oh, mocht ik dat niet zeggen?
2: Well, ja, mag je dat zeggen? Ik ben op zoek naar schaduw eigenlijk. Dit is zo'n beetje schaduw van de luifel van de caravan. Ik sta heel dicht tegen de zijkant voor wat schaduw. Want het is hittegolf in de stad, het is warm. Het is vandaag de 11e, de Vlaamse feestdag. Dat hoor je ook aan het klokkenspel hier aan de Beijaard. Die speelt de Vlaamse leeuw, denk ik. Dus straks ga je dat thuis ook wel horen. De Vlaamse top 30, wat doen we, Sven?
0: Wat doen we dan? De Vlaamse 30, de populairste Vlaamse 30... plaatjes draaien door de jaren heen. Dat kunnen recente nummertjes zijn van Meteor bijvoorbeeld, om er maar eentje te zeggen. Maar dat kan ook Bart Peters zijn, Fixkes en nog een heleboel andere. Dus een mooie mix van wat Vlaanderen allemaal gepresteerd heeft de afgelopen decennia. Ja. Dus nummer 30 hadden we al.
2: Dat was K3 met Hey ja Mama. Dus ik ben benieuwd wie staat er op nummer 29.
0: We gaan het samen ontdekken.
3: Sven Peleman.
2: Radio oh ja, Sven. 29.
0: Ik ben nummer 29 samen met Johan of John Terra. De dag dat het zonlicht niet meer scheen. Kijk eens aan.

0: 10 om te zien hier in Nienhoven. Dat gevoel heb ik toch wel, hè, met deze Isabelle A. En heel lekker beest, Ewout.
1: In Blankenbergen was dat, hè?
0: Dat was in Blankenbergen, inderdaad, ja.
1: Ja, ja, dus Isabelle A. op 28, een nieuwkomer in de Vlaamse top 30. En dan komen we uit bij 27. Wie staat daar?
0: Op 27 vinden we een cover van Mama's Jasje als de dag van toen. En ook Sam Goris staat al klaar, hij staat al te trappelen. Dus ook hij komt eraan zometeen in onze Vlaamse top 30 hier bij Radio Nino.

0: Beeld je in dat er een keuken- en interieurwinkel is met grenzeloze mogelijkheden. Waar ieder idee en beeld dat je in je hoofd hebt, bespreekbaar en realiseerbaar is. Deze zaak bestaat in Nienhoven. Debra Keukens en Interieur maakt al meer dan 40 jaar op ambachtelijke wijze keukens, slaapkamers, dressings, badkamers en interieur. Volledig volgens jouw smaak en wensen. Met oog voor het kleinste detail en met een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. Probeer het zelf en vraag vrijblijvend een ontwerp en offerte aan bij Debra Keukens en Interieur. U zag het, wij maken het. Op de Brusselse Steenweg 356 in Meerbeke, recht tegenover schoenen- en slotenmakerij RAF. Meer info op www.keukensnienhoven.be.
1: Soft Car Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Car Wash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor doe-het-zelvers en ook nog een cam wash voor extra hoge voertuigen. Car Wash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Car Wash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover de

0: Ook te weinig geduld gehad bij het achteruitrijden in de garage? Geen probleem. Sempoorten doet herstelling en onderhoud van alle merken sectionaalpoorten. Sempoorten is ook gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de Toonzaal, langs de Expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaalpoorten en hekwerk.
1: Even helemaal weg naar Griekenland. Voluit genieten van de Griekse traditionele keuken in een familiale sfeer. Dat is restaurant Naxos. In restaurant Naxos tovert de Griekse chef Yorgos al 43 jaar Griekenland op je bord. Lekker Grieks eten, bereid met uitsluitend kwaliteitsproducten. Met een groep vanaf 20 personen krijg je restaurant Naxos privé. Met een overheerlijk menu aan €50 per persoon. En een halve fles wijn per persoon inbegrepen. Meer informatie op naxos-aalst.be. Restaurant Naxos. Kalispera. Tot in Griekenland.
2: Van Britney tot Whitney. Van Technotronic tot Mantronic. Je hoort ze allemaal. Tijdens de Spiegeltent TD. Volledig uit de bol gaan. Op de beste partymusic van vroeger en nu. De Spiegeltent TD. Zaterdag 16 mei. Vanaf 8 uur 's avonds. In de Spiegeltent in het Stadspark van Ninove. De toegang is gratis.
3: Beleggen volgens Argenta. Robots die je beleggingsportefeuille samenstellen.
4: Aandeel toevoegen, kopen, verkopen, aandeel toevoegen.
3: Doen we niet. Samen met onze experts je beleggingsportefeuille op punt stellen.
5: Oké, Nathan. Eens kijken hoe je beleggingen het dit kwartaal gedaan hebben?
3: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
6: Zo simpel kan het zijn.
7: Argenta Ninove, kantoor Thibaut van der Nabelen, met geldautomaat.
8: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.

0: was aan het zweten als een beer, maar hij is niet de enige, denk ik, hè, Ewout?
1: Ja, het is hier warm, maar ja, dat geeft niet. Het is beter dan dat regen, natuurlijk. Hè.
0: Inderdaad, op een Vlaamse feestdag mag het ook al eens een hittegolf zijn. Waarom niet?
1: En als je thuis goed luistert, dan hoor je de mensen op de terrassen hier zitten. Het zit hier afgeladen vol, dus kom zeker naar het stadcentrum. Want na de top 30 is er de Party Kids Show. En dan vanavond komt Maxime ook nog optreden om 10 uur op podium.
0: Inderdaad, ja. Er zijn nog een paar tafeltjes vrij, dus maar... Ik zal snel zijn, zodat jij jouw plaatsje kan reserveren.
1: Als u het via dat app, dan reserveren we dat voor de mensen. Hè?
0: Dat is een fantastisch idee. Goed, grasafrijden, dat gaan we niet doen. De volgende activiteit, ik weet niet wat jij daarover denkt, Ewout. Accordeon spelen.
1: Ja, dat kan ook niet, maar wel een tof plaatje van 10 om te zien weer.
0: Opnieuw staan we op het 10 om te zien podium, inderdaad. Hij speelde accordeon. We zijn uitgekomen bij Luc Steno op nummertje 25 in onze Vlaamse top 30. Hier bij Radio Nienhoven.

0: wat mijn mama zei.
1: We zijn het er allemaal roerend over eens, denk ik. Dit hier was, Ewout...
2: Meteor, maar dit is wat mijn mama zei, nee?
1: De beste single van de hele lijst, hè?
2: Ja, de mop is gemaakt. Ja, klopt, voilà, ja.
1: Sorry. Ja, ja, dat is van sinds vandaag.
2: Sinds vandaag, ja. Mijn vrouw heeft mij om 9:30, we lagen nog in bed, zelfs wel later, hè. Zinneker, Meteor en Céline Van Uitsel zijn uit elkaar.
1: Zo is het helemaal.
2: Spannend nieuws. Ja, om 9:00 was persbericht binnengekomen. En daar hebben ze gevraagd vanuit het management. Gewoon dat even op tafel gooien. Hè. Niemand weet dat toch. Dus management van Céline Van Uitsel had gevraagd aan de media. Als je iets post op de social media, wil je de comments uitschakelen om de mensen wat te sparen. Maar dat heeft niemand gedaan blijkbaar. Hè, Gerrit, want jij hebt een mooi comment gelezen, hè, op social media, Gerrit.
3: Social media staat vol, dus ik denk dat er nog heel veel memes gaan gemaakt worden. Maar dit was wel de eerste en beste single die Meteor op de markt heeft gebracht, getiteld Céline.
2: Ja. Voilà, maar toch in de Vlaamse top 30, zijn tweede beste single dan. Dit is wat mijn mama zei op 24, dan komen we bij 23.
1: Inderdaad, om het met de woorden van Get Ready te zeggen, dat was heel diep, Gerrit. Liefde.

0: Schreeuwt van de daken. Toast was dat in onze Vlaamse top 30. Op nummertje 22 zijn we ondertussen al beland, Ewout.
1: Ja, Yves Severs, niet zo ver, komt vanuit Halle.
0: Voilà, kijk eens aan.
1: Geut. 21 komen we aan dan. Daar staat een duo.
0: Dat is een duo, net zoals wij het hier vandaag in duo doen. Maar een heel ander duo, moet ik wel zeggen. Goedemorgen, morgen. Ze maken ochtendradio. Wij in de namiddag hier tussen 3 en 5 de Vlaamse top 30. Dit is uiteraard Nicole en Hugo in de Vlaamse top 30. Goedemiddag.

0: en ook de allerlaatste keer. Ja, het is de
1: allereerste keer. Want, voor vandaag toch, hè?
0: Voor vandaag toch, want elke artiest staat er maar één keer in onze Vlaamse top 30, Ewout.
1: Op nummer 20 liet dat dan even met de allereerste keer. 19 is een nieuwkomer in de Vlaamse top 30 op de Vlaamse feestdag.
0: En helemaal nieuw. Komt wel uit de 90s. Jasmine en haar porselein op 19 dus.

0: We hebben nog eventjes getwijfeld om we deze plaat er wel zouden inzetten na de voetbal van gisterenavond of zo. Maar we moeten ons daarover zetten, vind ik.
1: Ik ben er al volledig over.
0: Okay. Ja,
1: dus we moeten wel niet onderdoen voor Spanje qua weer. Ik ben eens gaan kijken in Benidorm, 31 vandaag.
0: Voilà, Spaans weertje, perfect. E viva España in de Vlaamse top 30 op nummertje 18 was dat. Het is 4 voor 4, dat betekent tijd voor nog één nummer, Ewout.
1: Voor het nieuws, en wie staat er?
0: Wie staat er? Koen en Chris Wouter staan daar.
1: Clouseau met Nobelprijs.
0: Inderdaad. En straks dus na 4 uur, dan pikken we de draad gewoon weer op en gaan we verder met de bovenste 16 van onze Vlaamse top 30 hier bij Radio Ninove. Ja.

0: en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Vlaams parlementsvoorzitter Freya van den Bossche van Vooruit heeft in haar 11 juli toespraak gepleit voor een interne hervorming van de overheidsstructuren in Vlaanderen. De vele tussenlagen staan efficiëntie in de weg en bovenop het afschaffen van de Senaat kan ook het aantal Vlaamse parlementsleden omlaag, zegt ze. Gisteren pleitte minister-president Diependalen van N-VA voor fiscale autonomie voor Vlaanderen. Intussen vieren in Brussel duizenden mensen Vlaanderen feest, dat staat dit jaar voor volledig in het teken van verbinding. De politie in Limburg onderzoekt of de brand in een gascabine in Beringen afgelopen nacht is aangestoken. De kast naast de cabine brandde volledig uit, aan de cabine zelf bleef de schade beperkt. Volgens metingen van de brandweer is er geen gas ontsnapt. Gasnetbeheerder Fluvius zal de schade zo snel mogelijk herstellen. In Congo is nu ook een Amerikaanse hulpverlener besmet geraakt met het Ebola-virus. De man werkte voor een humanitaire organisatie. Het aantal bevestigde besmettingen in Congo is al opgelopen tot boven 1800. Van hen zijn bijna 700 mensen overleden. De gezondheidsdiensten gaan intussen door met het bron- en contactonderzoek om nieuwe besmettingen snel in kaart te kunnen brengen. En er is opnieuw grote onrust bij de Duitse autobouwer Volkswagen. Volgens interne documenten die door de krant Bild zijn ingezien, zouden tot 120.000 jobs verdwijnen. Duitse media hebben het over een existentiële dreiging en diverse fabrieken in het land staan op de rand van sluiting. In enkele Duitse steden zijn werknemers en vakbonden gisteren op straat gekomen. Volkswagen kampt al langer met hoge kosten, dalende vraag en toenemende concurrentie, vooral in het segment van elektrische wagens. Tot de groep horen ook de merken Audi, Porsche en Skoda. In het centrum van het land 31 graden vanmiddag. In Belgisch Lotharingen kan het 33 worden. De kust houdt het bij 25 graden. Morgen en overmorgen nog erg warm, boven de 30. Vanaf dinsdagavond komen er warmteontbeters.
0: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Ninove.

0: vuurwerk op deze Vlaamse feestdag mag natuurlijk niet ontbreken. Daar heeft dus Camille voor gezorgd op nummertje 16.
1: In de Vlaamse top 30, ter ere van de Vlaamse feestdag. Dan komen we aan bij 50% van de lijst. We zitten bij nummer 15 en dat is een meezinger. Haak maar in, van links naar rechts aan de tafels hier met Noordkaap.
0: Inderdaad, ik hou van u. En daarna gaan we opnieuw naar Spanje. Hou je dus maar vast.

0: Mijn zomervakantie die zit er al op, maar als jij nog plannen hebt, weet je wat jou te doen staat. Naar Saragossa trekken, denk ik dan, hè, Ewout?
1: Bonbon. Jimmy Frey.
0: Jimmy Frey, oké.
1: Okay. Ben er nog nooit geweest, maar wel een... Ben er nog nooit geweest, maar wel een fantastisch plaatje op 14.
0: Zo zijn het allemaal fantastische plaatjes, want dit is de Vlaamse

0: zon.
1: De duurste uit onze lijst, op nummer 12.
2: Klopt, mogen we dat zeggen?
1: Dat mogen we zeggen, dat is algemeen geweten, denk ik. Hè. Terecht.
2: Ik weet dat niet, 135.000 euro om Pommelien bij jou op podium te halen. Wel een goede plaat, Atlas op 12 in de Vlaamse top 30.
1: Inderdaad, zometeen dan duiken we de top 10 in. Maar eerst gaan we nog eens heel ver terug de tijd in. Opnieuw naar een 10 om te zien momentje.
2: Absoluut, Erik van Eijgem samen met zijn Sanne. Veel te mooi op nummer 11.

0: 30 keer in je eigen taal. Dit is de Vlaamse top 30 met op nummer 10 niemand minder dan Paul Severs.
1: En zeg eens meisje, achter mij hoor je het geluid van de Party Kids. Die starten straks om 5 uur hier aan het Oudstadhuis. Die zijn al een beetje de warming-up aan het doen. Dus vol een bak straks.
0: Vol een bak, inderdaad. Het stopt niet om 5 uur na onze top 30. Nog heel wat leuke optredens en parties hier in het centrum van Ninove aan het Oudstadhuis en op de Graanmarkt. Wij ondertussen dus verder met onze top 30. Christophe, die komen we tegen op nummertje 9. En zijn Sweet Caroline.

Volgens sommigen mocht deze plaat nog gerust wat hoger staan, maar ze is dus gestrand geland op nummertje 8, onze Margriet Hermans en Lekker Blijven Hangen. Dat lijkt me inderdaad een fantastisch idee, want we zitten in de laatste rechte lijn wat onze top 30 betreft. De Vlaamse top 30 2026 hier live aan het Oud Stadhuis, naar aanleiding van de Vlaamse feestdag uiteraard. En dit is nummer 7, ook al zo'n meezinger. Dit zijn de Kreuners en Ik Wil Je hier bij Radio Nienhoven. Prettig weekend.

0: Even een rustig momentje op de radio, gebracht door Anne Christie en De Roos. Zitten we in de jaren 70, denk ik, Ewout?
1: Ja, je overvalt me, maar dat is jaren 70, klopt. Zes, dan komen we bij de top 5, de 5 populairste platen uit Vlaanderen aller tijden. Wie staat er op 5?
0: En we gaan opnieuw naar Halle, jouw favoriete stad na Ninove.
1: Ja, oké. <okay. laughs> Ja, daar vinden we Wim Soutar. Allemaal meezingen met allemaal op 5 dus.
0: Inderdaad.

0: echt een probleem zal dat niet zijn, denk ik nu. Laat de zon in je hart, dat was Willy Sommers, onze nummer 4. En Ewout, jij hebt daar zelfs een vinylversie van, hè?
1: Ja, klopt. Willy heeft op 500 exemplaren het liedje uitgebracht op 45 toeren. Een geel vinyletje dat refereert naar de zon.
0: Heel goed, en daar is over nagedacht inderdaad.
1: Absoluut, Willy, ja. En ik heb er eentje van de 500. Ik ben blij, zo blij als een kind.
0: Fantastisch, en naadloos zijn we ondertussen in onze top 3 gedoken van de Vlaamse top 30. We zijn uitgekomen bij Mia. Dit is Gorky.

0: En ondertussen kabbelt hij rustig verder. Gorky en Mia. Wij hebben fantastisch nieuws zo net gekregen, Ewout, van het stadsbestuur van Ninoven.
1: Ja, dat klopt, want achter mij, je hoort dat hier, staat er een krimkar met een Italiaans melodietje te spelen. En dus de ijsjes zijn volledig gratis. Dus zet de boksen misschien iets luider, dan kunnen we dat hier zeggen. Dus voor iedereen hier op het terras, er is een krimkar en de ijsjes zijn gratis. Gratis ijsjes aan de ijskar, dus 0 euro. En je mag de kleuren zelf kiezen.
0: Ah, kijk, is dat 2 bolletjes?
1: 0 bolletjes, gratis. Ah, 2 bolletjes.
0: De bolletjes ijs.
1: Ja, dat weet ik niet, hè. Okay. Zo goed ben ik niet geïnformeerd.
0: Oké, ik stel voor dat we gewoon verder gaan, want we hebben er nog 2 te gaan wat onze Vlaamse top 30 betreft. We zijn uitgekomen bij nummer 2, Raimundo van het Groene Woud. En het zeer toepasselijke Vlaanderen boven.

0: aan het Noordzeestrand zullen er ongetwijfeld ook heel wat ijsjes verkocht worden. Maar hier in Nienhoven is het volledig gratis.
1: Klopt, dat is voor 1 uur. Dus 1 uur lang gratis ijsjes. Als je luistert in de auto of thuis, kom naar het Oud-Strijdersplein. Gratis ijsje, 1 uur lang hier. Net aan het begin van de Vlaamse feestdag eigenlijk. Want de partykids die starten hier om 5 uur. En wij hebben nog 1 plaatje te goed. De nummer 1 uit de top 30.
0: Inderdaad, vooraleer wij ook ons ijsje gaan opeisen. Daar gaan we nog de nummer 1 draaien.
2: Nummer 1.
0: En die eer is voor jou weggelegd. Welke is het geworden, Ewout?
1: Wiltura.
0: En ik ben zo eenzaam zonder jou. Onze nummer 1.

0: Vlaanderenfeest. Een muzikaal volksfeest rond het Oud Stadhuis. Sfeer, muziek en plezier voor jong en oud. Op het Oud Strijdersplein is er vanaf 4 uur de Vlaamse Top 30 met Radio Nienhoven. Om 5 uur start het kinderfeest. Een interactieve show vol meezingers, dansjes en bekende kinderhits. En om 6 uur geeft Paul Cliteur een lezing in het Oud Stadhuis. Op de Graanmarkt zing je vanaf 8 uur mee met Band Marginal. En om 10 uur is er een optreden van Maxime van The Masked Singer en Like Me.
1: Ik wil dat je leeft, alsjeblieft. Hoe laat me nog één keer geloven.
0: En aansluitend hoor je de beste 5 platen met Radio Nienhoven. Vlaanderenfeest op zaterdag 11 juli op het Oud Strijdersplein en de Graanmarkt in Nienhoven. De toegang is gratis.

0: Radio Ninove Nieuws.
1: Vlaams parlementsvoorzitter Freya van den Bossen van Vooruit heeft in haar 11 juli toespraak gepleit voor een interne hervorming van de overheidsstructuren in Vlaanderen. De vele tussenlagen staan efficiëntie in de weg en bovenop het afschaffen van de Senaat kan ook het aantal Vlaamse parlementsleden omlaag, zegt ze. Gisteren pleitte minister-president Diependalen van N-VA voor fiscale autonomie voor Vlaanderen. Intussen vieren in Brussel duizenden mensen Vlaanderen feest, dat staat dit jaar voor volledig in het teken van verbinding. De politie in Limburg onderzoekt of de brand in een gascabine in Beringen afgelopen nacht is aangestoken. De kast naast de cabine brandde volledig uit, aan de cabine zelf bleef de schade beperkt. Volgens metingen van de brandweer is er geen gas ontsnapt. Gasnetbeheerder Fluvius zal de schade zo snel mogelijk herstellen. In Congo is nu ook een Amerikaanse hulpverlener besmet geraakt met het Ebola-virus. De man werkte voor een humanitaire organisatie. Het aantal bevestigde besmettingen in Congo is al opgelopen tot boven 1800. Van hen zijn bijna 700 mensen overleden. De gezondheidsdiensten gaan intussen door met het bron- en contactonderzoek om nieuwe besmettingen snel in kaart te kunnen brengen. En er is opnieuw grote onrust bij de Duitse autobouwer Volkswagen. Volgens interne documenten die door de krant Bild zijn ingezien, zouden tot 120.000 jobs verdwijnen. Duitse media hebben het over een existentiële dreiging en diverse fabrieken in het land staan op de rand van sluiting. In enkele Duitse steden zijn werknemers en vakbonden gisteren op straat gekomen. Volkswagen kampt al langer met hoge kosten, dalende vraag en toenemende concurrentie, vooral in het segment van elektriciteit. Wagens. Tot de groep horen ook de merken Audi, Porsche en Skoda. In het centrum van het land 31 graden vanmiddag. In Belgisch Lotharingen kan het 33 worden. De kust houdt het bij 25 graden. Morgen en overmorgen nog erg warm, boven de 30. Vanaf dinsdagavond komen er warmteontbeters.

Kato samen met John en Turn the Lights Off. Ondertussen staan we opnieuw in onze vertrouwde studio in Ninia Shopping. Ewout, die heb ik ginder achtergelaten aan het Oud Stadhuis. Hij mag nu daar onze mobiele studio in alle rusten afbreken. En ondertussen genieten van een ijsje. Een gratis ijsje aangeboden door de stad Ninove. Nog tot 6 uur vanavond. Dus als je in de buurt bent van het Oud Stadhuis, kom gerust langs. En kom genieten van dat gratis ijsje van de stad Ninove. En ondertussen van de allerbeste muziek uiteraard.

0: Omdat iedereen alles graag verandert, ontwierp de opticien Alain Afflelou de Magic Collectie. Van Magic Clip veranderen, dat is van bril veranderen. Zoveel clips, zoveel looks. Vanaf 29 euro per clip. Exclusief bij Alain Afflelou in Ninova.
1: Zeg, zin in een koffietje?
2: Goh, ik heb meer zin in een nieuw kapsel.
1: Ah wel, we doen het allebei.
2: Ja.
0: Ninia Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs. Ninia Shopping. Dubbel plezier van hier.
3: Beeld je in dat er een keuken- en interieurwinkel is met grenzeloze mogelijkheden. Waar ieder idee en beeld dat je in je hoofd hebt bespreekbaar en realiseerbaar is. Deze zaak bestaat in Ninove. Debra Keukens en Interieur maakt al meer dan 40 jaar op ambachtelijke wijze keukens, slaapkamers, dressings, badkamers en interieur. Volledig volgens jouw smaak en wensen, met oog voor het kleinste detail en met een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding. Probeer het zelf en vraag vrijblijvend een ontwerp en offerte aan bij Debra Keukens en Interieur. U zag het, wij maken het. Op de Brusselse Steenweg 356 in Meerbeke, recht tegenover schoenen- en slotenmakerij Raf. Meer info op www.keukensninove.be.
4: Voor een kwalitatieve garagepoort die perfect bij je woning aansluit, moet je bij Sempoorten zijn. Sempoorten is gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Sempoorten doet ook onderhoud en herstelling van alle merken sectionaalpoorten. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten.

0: 50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Ginoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Ginoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover de oude Kaaibrug. Carwash
1: Dodane. Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
2: Dat is een truc van mannen en Richard.
1: Mossy Nabas.
3: Eierpa, een nachtwinkel.
1: Of William Boeva.
4: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken. Back to
1: Baccarat. Tickets, witte-paard.be.

Michael Joseph Nelson, of we kennen hem allemaal als Banners natuurlijk. Someone to You was dat hier bij Radio Ninove. Het is 11 juli vandaag, de Vlaamse feestdag, het feest van de Vlaamse gemeenschap. En dat wordt hier uitgebreid gevierd natuurlijk in Ninove. De Vlaamse top 30, die hebben we al achter de rug tussen 3 en 5. Momenteel daar aan het Oud Stadhuis is de Party Kids Show aan de gang, nog tot 6 uur vanavond. En ook een aanrader, straks vanaf 8 uur de coverband Band Marginal komt naar Ninove tussen 8 en 10, feestje daar. En dan om 10 uur is er het optreden van Maxim natuurlijk.

Dat is nog niet alles, het is nog niet gedaan, want vanaf 10:30 nemen wij Radio Nino het opnieuw over. Bjorn staat dan achter de knop en gaat daar nog een leuke DJ-set zetten als afsluiter van deze Vlaamse feestdag. En nu ook nog wat Vlaamse muziek op de radio, hoe kan het ook anders? Dit is Wentibold, dit is Kroon.

Eerlijk gezegd was ik hem al een klein beetje vergeten, deze hier. Uit 2017, 9 jaar terug de tijd in dus. Met een zeer rustig nummertje van Dua Lipa. Dit was Homesick hier bij Radio Ninove. Zometeen het nieuws uit Ninove, dat krijg je van Kurt. Wij gaan eerst even het weerbericht erbij nemen. Vanavond blijft het zonnig en warm uiteraard op deze Vlaamse feestdag. En ook morgen krijgen we volop de zon te zien bij 31 graden. En dat is een constante ook de komende dagen. Blijft het volop zomeren hier in Vlaanderen, hier in Ninove. I want you back, dit is de Jackson 5.

0: Zaterdag 11 juli, dit is het nieuws uit Nienhoven. Het is vandaag 11 juli, het feest van de Vlaamse gemeenschap. Die wordt in het centrum van Nienhoven op verschillende plaatsen gevierd. Het hoogtepunt is het optreden van Maxim vanavond op de Graanmarkt. En ook wij zenden de Vlaamse top 30 uit live van aan het Oud Stadhuis. De postzegelkring Nienhoven mag zich voortaan officieel Koninklijke Postzegelkring noemen. De vereniging kreeg van koning Filip de titel van Koninklijke Maatschappij als erkenning voor haar 60-jarig bestaan. De officiële oorkonde werd deze week overhandigd door Oost-Vlaams gouverneur Carina van Kouter. De postzegelkring is een van de 8 Oost-Vlaamse verenigingen die dit jaar het koninklijke predicaat kregen. Al 60 jaar brengt de vereniging verzamelaars van postzegels, prentkaarten, munten en andere papieren erfgoed samen. En meer nieuws uit Nienhoven vind je op radioninhoven.be.
1: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum van Nienhoven en op juweliernachtergale.be.
2: Juwelier Nachtergale,
3: we helpen je graag.
4: Neem Radio Nienhoven mee op vakantie. Download nu de gratis Radio Nienhoven-app.

0: dat goed gehoord. Ze is jarig vandaag. De moeder van de MP3 is vandaag jarig. En dus heb ik het wel degelijk over Susan Vega. Waarom noemt zij de moeder van de MP3? Wel, haar nummer Tom's Diner werd gebruikt voor een MP3 audio compressietest. Susan Vega, ze werd geboren in Santa Monica op 11 juli 1959. Ze viert dus, stelt u vlug eventjes mee, vandaag haar 67ste verjaardag. Haar eerste hit hier in Vlaanderen, die scoorde ze in 1985 met het zo net gedraaide Marlena on the Wall. De jarige Susan Vega. Ben jij ook jarig op deze Vlaamse feestdag? Wel, van harte proficiat.
1: Radio Ninove.
0: Zometeen heb ik Gabriel voor jou met Rise, 25, 26 jaar terug de tijd in. Maar eerst gaan we de deur uit met Teddy Swims en The Door hier in het weekend bij Radio Ninove.

Gabriel en Rise hier bij Radio Ninoven. Nu vrijdagavond tussen 4 en 10 uur is er een feestelijke avondmarkt op het gemeenteplein in Meerbeke. Moet je daarvoor zijn. Een strand van maar liefst 8 meter voor voeding kostte €30. Eenzelfde stand voor niet-voeding kostte €15. Meer informatie omtrent deze avondmarkt kan je bekomen door een mailtje te sturen naar trossaardjimmy@gmail.com. Trossaardjimmy@gmail.com. Dus als jij ook wil een plaatsje reserveren op de avondmarkt, nu vrijdag.

Die vraag laat ik open, die mag jij wel beantwoorden. Am I the same girl? Swing Out Sister was dat hier bij Radio Ninove. Wat ik jou wel nog wil meegeven, is dat er tot en met aanstaande vrijdag 17 juli er eenrichtingsverkeer geldt op de Ring Oost tussen de Okegembaan en de Fernand Tavernestraat. Je hebt dat misschien gemerkt. Het is niet de hele dag, zowel van 7 uur 's ochtends tot 5 uur 's avonds. Het verkeer kan dan enkel rijden van de Okegembaan richting de Fernand Tavernestraat. Ik geef het maar eventjes mee. Dus nog tot en met de aanstaande vrijdag daar eenrichtingsverkeer. En daarmee ben ik helemaal uitgepraat wat vandaag betreft. Zometeen om 6 uur is er Koen Vervremd met het nieuws. En daarna zit Jean-Marc de Vroede opnieuw in jouw radio tot 8 uur vanavond. Zoals elke zaterdagavond dat het geval is. Zijn eerste plaat wordt Mike Oldfield uit de 80s. En zijn Moonlight Shadow. En verder ook nog Shakira voetbaldeuntje Die Die. En Justin Bieber, hij zit er ook bij straks tussen 6 en 7 bij Jean-Marc. Van mij krijg je nog deze hier. Just the Way You Are van Bruno Mars. En ook de Bengals komen er nog aan.

0: Vlaanderenfeest. Een muzikaal volksfeest rond het Oud Stadhuis. Sfeer, muziek en plezier voor jong en oud. Op het Oud Strijdersplein is er vanaf 4 uur de Vlaamse Top 30 met Radio Nienhoven. Om 5 uur start het kinderfeest. Een interactieve show vol meezingers, dansjes en bekende kinderhits. En om 6 uur geeft Paul Cliteur een lezing in het Oud Stadhuis. Op de Graanmarkt zing je vanaf 8 uur mee met Band Marginal. En om 10 uur is er een optreden van Maxime van The Masked Singer en Like Me.
1: Ik wil dat je leeft, alsjeblieft. Laat me nog één keer geloven.
0: En aansluitend hoor je de beste 5 platen met Radio Nienhoven. Vlaanderenfeest op zaterdag 11 juli op het Oud Strijdersplein en de Graanmarkt in Nienhoven. De toegang is gratis.
2: Via 95FM, DAB+, en de Radio Nienhoven-app. Dit is de Stadsradio van Nienhoven.
3: Radio Nienhoven.
2: Radio Nienhoven. Nieuws.
4: Vlaams parlementsvoorzitter Freya van den Bossche van Vooruit heeft in haar 11 juli toespraak gepleit voor een interne hervorming van de overheidsstructuren in Vlaanderen. De vele tussenlagen staan efficiëntie in de weg en bovenop het afschaffen van de Senaat kan ook het aantal Vlaamse parlementsleden omlaag, zegt ze. Gisteren pleitte minister-president Diependalen van N-VA voor fiscale autonomie voor Vlaanderen. Intussen vieren in Brussel duizenden mensen Vlaanderenfeest, dat staat dit jaar volledig in het teken van verbinding. De politie in Limburg onderzoekt of de brand in een gascabine in Beringen afgelopen nacht is aangestoken. De kast naast de cabine brandde volledig uit. Aan de cabine zelf bleef de schade beperkt. Volgens metingen van de brandweer is er geen gas ontsnapt. Gasnetbeheerder Fluvius zal de schade zo snel mogelijk herstellen. In Congo is nu ook een Amerikaanse hulpverlener besmet geraakt met het Ebola-virus. De man werkte voor een humanitaire organisatie. Het aantal bevestigde besmettingen in Congo is al opgelopen tot boven 1800. Van hen zijn bijna 700 mensen overleden. De gezondheidsdiensten gaan intussen door met het bron- en contactonderzoek om nieuwe besmettingen snel in kaart te kunnen brengen. En er is opnieuw grote onrust bij de Duitse autobouwer Volkswagen. Volgens interne documenten die door de krant Bild zijn ingezien, zouden tot 120.000 jobs verdwijnen. Duitse media hebben het over een existentiële dreiging en diverse fabrieken in het land staan op de rand van sluiting. In enkele Duitse steden zijn werknemers en vakbonden gisteren op straat gekomen. Volkswagen kampt al langer met hoge kosten, dalende vraag en toenemende concurrentie, vooral in het segment van elektriciteit. Wagens. Tot de groep horen ook de merken Audi, Porsche en Skoda. In het centrum van het land 31 graden vanmiddag. In Belgisch Lotharingen kan het 33 worden. De kust houdt het bij 25 graden. Morgen en overmorgen nog erg warm, boven de 30. Vanaf dinsdagavond komen er warmteontbeters.

Mike Oldfield featuring Maggie Riley, die mocht openen om 6 uur met Moonlight Shadow, gevolgd door David Guetta en Kim Petras, hoorde je daarnet met When We Were Young. Even een dankwoord in de richting van Sven voor zijn afgelopen marathon-uitzending. En het was me er wel eentje vandaag met die Vlaamse top ertussen. Dit is Jason

0: Beleggen volgens Argenta. Ontelbaar veel fondsen aanbieden.
1: Super Growth Fund, Super Mega Growth Fund, Super Mega Ultra Growth Fund, Super Mega...
0: Doen we niet. Je enkel fondsen aanbieden die echt tellen.
2: Voilà Sarah, dit is de perfecte mix voor jouw beleggingsportefeuille.
0: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Argenta Ninove, kantoor Thibaut van der Nabelen, met geldautomaat.
5: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.
6: Softcar Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover de oude kaaibrug. Carwash Dodane.
7: Even helemaal weg naar Griekenland. Voluit genieten van de Griekse traditionele keuken in een familiale sfeer. Dat is restaurant Naxos. In restaurant Naxos tovert de Griekse chef Yorgos al 43 jaar Griekenland op je bord. Lekker Grieks eten, bereid met uitsluitend kwaliteitsproducten. Met een groep vanaf 20 personen krijg je restaurant Naxos privé. Met een overheerlijk menu aan €50 per persoon. En een halve fles wijn per persoon inbegrepen. Meer informatie op naxos-aalst.be. Restaurant Naxos. Kalispera. Tot in Griekenland.
8: Heb je nieuwe ramen en deuren nodig? En liefst zo snel mogelijk? Contacteer dan Lucas Ramen en Deuren.

0: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtraiteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek het Meal at Home maandmenu op de Meal at Home Facebookpagina of op mealathomeninove.com.
1: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.

Let's go. Die Die, Shakira en Burna Boy. Weet wel, een plaats gemaakt eigenlijk voor het WK waar we jammer genoeg uit liggen, maar we hebben toch ons best gedaan, vind je niet? De Donderdagen, het jaarlijkse straat- en

Circus Festival strijkt opnieuw op diverse locaties in Ninove neer. Cirque Rodini brengt de Amazing Kathleen. Dat is een ode aan het traditionele circus. Dan wel gezien vanuit het perspectief van vrouwen en moeders. Ze toont zowel de kracht als de kwetsbaarheid van het mens zijn. Je kan de voorstelling gaan bekijken aanstaande donderdag 16 juli om 21 uur en dat aan de Vuurkruiserstraat hier in Ninove. Tot 8 uur ben ik bij jullie en dit is Prins.

Rugby van Clean Bandit, 2014 was dat. Nu gaan we terug naar 1979. Het was toen een geweldige grote hit voor de Pointer Sisters. Hier zijn ze nog een keertje met Fire. Goedenavond, dit is Radio Nienhoven.

0: Vuur hebben we echt niet nodig. Het is warm genoeg, maar in ieder geval een grote hit voor de Pointer Sisters. Momenteel in Eindhoven zo'n 30 graden met een matige wind komende uit het noordoosten. De temperatuur daalt vannacht tot een 18 graden met een zwakke noordoostenwind. De zon gaat onder om 5:10 en morgen vroeg komt ze weer op om 5:44. Morgen wordt het overwegend helder weer met een wind uit oost-noordoost en we halen zo een 32 graden.
1: Zaterdag 11 juli, dit is het nieuws uit Eindhoven. Het is vandaag 11 juli, het feest van de Vlaamse gemeenschap. Die wordt in het centrum van Eindhoven op verschillende plaatsen gevierd. Het hoogtepunt is het optreden van Maxim vanavond op de Graanmarkt. En ook wij zenden de Vlaamse top 30 uit live van aan het Oud Stadhuis. De postzegelkring Eindhoven mag zich voortaan officieel Koninklijke Postzegelkring noemen. De vereniging kreeg van koning Filip de titel van Koninklijke Maatschappij als erkenning voor haar 60-jarig bestaan. De officiële oorkonde werd deze week overhandigd door Oost-Vlaams gouverneur Carina van Kouter. De postzegelkring is een van de 8 Oost-Vlaamse verenigingen die dit jaar het koninklijke predicaat kregen. Al 60 jaar brengt de vereniging verzamelaars van postzegels, prentkaarten, munten en andere papieren erfgoed samen. En meer nieuws uit Eindhoven vind je op radioeindhoven.be.

0: te weinig geduld gehad bij het achteruitrijden in de garage? Geen probleem. Sempoorten doet herstelling en onderhoud van alle merken sectionaalpoorten. Sempoorten is ook gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de toonzaal langs de expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaal poorten en hekwerk.
1: Bij Alain Afflelou profiteert u van Chin Chin. Een tweede bril voor maar 1 euro extra. Een tweede bril is altijd handig en u verandert ineens mee van stijl. Chin Chin van Afflelou. Ook geldig op progressieve glazen. Ontdek alle collecties in uw Alain Afflelou winkel in Ninove.
2: Neem Radio Ninove mee op vakantie. Download nu de gratis Radio Ninove app.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

Meteor nog steeds op zoek naar zijn nooduitgang. En u kon daarnet genieten van Evanescence met My Immortal. Ed Sheeran en Justin Bieber hier bij Radio.

1983, Madness met Our House. Als je iets organiseert met je club, jouw vereniging of vrienden, laat het ons weten. Bovendien wordt je activiteit ook vermeld op onze website. www.radioninove.be is dat. Leg kort uit wat je precies organiseert en vergeet je gegevens niet te vermelden. Zet dit allemaal in een mail en stuur deze naar agenda@radioninove.be. Goedenavond en welkom.

0: Let me be your lucky star. Shine it down, you shine it down.
1: Lucky Star en Super Funk. Zometeen het nieuws van 19 uur, zo ben je ook mee met de actualiteit. En hier is nog even Basti. Graag tot straks na 7 uur.

0: turn to dust. All that I adore.
1: Vlaanderenfeest. Een muzikaal volksfeest rond het Oud Stadhuis. Sfeer, muziek en plezier voor jong en oud. Op het Oud Strijdersplein is er vanaf 4 uur de Vlaamse Top 30 met Radio Nienhoven. Om 5 uur start het kinderfeest. Een interactieve show vol meezingers, dansjes en bekende kinderhits. En om 6 uur geeft Paul Cliteur een lezing in het Oud Stadhuis. Op de Graanmarkt zing je vanaf 8 uur mee met Band Marginal. En om 10 uur is er een optreden van Maxime van The Masked Singer en Like Me.
2: Ik wil dat je leeft, alsjeblieft. Laat me nog één keer geloven.
1: En aansluitend hoor je de beste 5 platen met Radio Nienhoven. Vlaanderenfeest op zaterdag 11 juli op het Oud Strijdersplein en de Graanmarkt in Nienhoven. De toegang is gratis.
3: Via 95FM, DAB Plus en de Radio Nienhoven-app. Dit is de Stadsradio van Nienhoven.
4: Radio Nienhoven.
3: Radio Nienhoven. Nieuws.
5: Bij een verkeersongeval op de E40 is een vrouw van 82 omgekomen. Het ongeval gebeurde richting Brussel, ter hoogte van Beernem in West-Vlaanderen. Een auto met 4 inzittenden belandde er naast de vangrail in de berm. Bij het ongeval waren geen andere voertuigen betrokken. De 3 andere personen in de wagen, allen tussen 75 en 85 jaar oud, raakten zwaar gewond. E-commerce gigant Shein mag naar de beurs. Het bedrijf krijgt van Chinese toezichthouders groen licht voor een beursgang in Hongkong. Shein probeerde al bijna 3 jaar en was eerder ook al geweigerd op de beurzen van New York en Londen. Veel merken stellen nu net een beursgang uit door de economische onzekerheid en de terughoudendheid bij de gezinnen. Voor de 2e dag op rij was Tim Merlier de snelste spurter in de Tour. Na een rit door de Dordogne klopte hij in Bergerac opnieuw het hele pak. Binyam Kirmay was 2e, Olaf Kooi 3e en Jasper Philipsen 4e. Nochtans zat Merlier op 250 meter voor de finish nog in een hopeloos verloren positie. Door de zege nadert hij ook tot op 25 punten van de Deen Pedersen in de stand om het groen. In de stand om het geel verandert er niks, Tadej Pogacar behoudt de trui. Onze landgenoot Liam Slok reed 180 kilometer alleen voorop en werd pas in de slotkilometer van de etappe gegrepen. En in Zuid-Afrika is de jonge voetballer Jaden Adams overleden. Die speelde 2 weken geleden nog mee op het WK voetbal in de States, Canada en Mexico. De middenvelder stond 3 keer in de selectie van bondscoach Hugo Broos. Adams kwam uit voor Mamelodi Sundowns, een topclub in zijn land. Hij was amper 25, zijn doodsoorzaak is niet bekend. De nacht is erg zacht bij minima van 13 tot 19 graden. Daarna volgt opnieuw een tropische zondag. Behalve aan zee klimt het kwik overal boven 30 graden. Lokaal is 34 graden mogelijk. Vanaf dinsdag is er kans op onweersbuien.
4: Summer, summer, summer. Summer, summer, summer.
3: De hele zomer alleen de beste muziek. Via 95FM, DAB Plus en de Radio Nienhoven-app.
6: Nogmaals een goedenavond.

Please don't go W. Nee, ik blijf nog even tot 8 uur bij jou. Miles Smith hoor je zo net met Stay If You Wanna Dance. En doe dat ook maar. Sam Smith, Coldplay en Magnetic zitten nog in de playlist. Nog tot 20 uur. Goedenavond.

Jungle van Alok en de Chainsmokers. Naar aanleiding van Bevingen Zomert organiseert Sint Cornelius Parochie Nienhoven een zomerconcert van folkband Gestrikt en dat aan de kapel van Bevingen in Nijgem. Het concert vindt plaats aanstaande maandag 13 juli om 20 uur. Tickets die kosten €5 en kunnen per e-mail via tim.kerkininnova@gmail.com worden gereserveerd. De opbrengst gaat naar Kom op tegen kanker. Dat voor aanstaande maandag dus. En

Alex Warren en Fever Dream. Let's Stick Together is een nummer van de Amerikaanse artiest Wilbert Harrison. Het nummer verscheen oorspronkelijk in 1962. In 1969 bracht hij een nieuwe versie uit onder de titel Let's Work Together. Het nummer werd vooral bekend doordat het cover werd door andere artiesten. Met name Kenneth Heath in 1970 en Brian Ferry hier nu te beluisteren bij Radio Ninove uit 1976.

0: Dancing with a Stranger van Sam Smith. 29 graden momenteel in Nienoven met een matige wind uit het noordoosten. De temperatuur daalt vannacht tot een 18 graden met een zwakke noordoostenwind. De zon verdwijnt straks om 9:55 en komt morgen terug op om 5:44. Morgen zondag dus wordt het overwegend helder en het wordt maar liefst 32 graden.
1: Zaterdag 11 juli, dit is het nieuws uit Nienoven. Het is vandaag 11 juli, het feest van de Vlaamse gemeenschap. Die wordt in het centrum van Nienoven op verschillende plaatsen gevierd. Het hoogtepunt is het optreden van Maxim vanavond op de Graanmarkt. En ook wij zenden de Vlaamse top 30 uit live van aan het Oud Stadhuis. De postzegelkring Nienoven mag zich voortaan officieel Koninklijke Postzegelkring noemen. De vereniging kreeg van koning Filip de titel van Koninklijke Maatschappij als erkenning voor haar 60-jarig bestaan. De officiële oorkonde werd deze week overhandigd door Oost-Vlaams gouverneur Carina van Kouter. De postzegelkring is een van de 8 Oost-Vlaamse verenigingen die dit jaar het koninklijke predicaat kregen. Al 60 jaar brengt de vereniging verzamelaars van postzegels, prentkaarten, munten en andere papieren erfgoed samen. En meer nieuws uit Nienoven vind je op radioninoven.be.
2: Neem Radio Nienoven mee op vakantie. Download nu de gratis Radio Nienoven app.

Higher Power van Coldplay. Voor wie tijdelijk of langdurig minder mobiel is, maar toch graag een boek leest of een film bekijkt, wel, de BIP komt nu aan huis. Als je wil weten hoe het werkt, wel, meld je aan via bip@ninove.be. Vervolgens neemt een vrijwilliger contact op met jou voor een eerste kennismaking. Samen bespreken jullie interesses en maken jullie afspraken. Om de 3 weken worden boeken, strips, dvd's of cd's aan huis geleverd en opnieuw opgehaald. We keren terug naar 2001 met Wheatus.

Magnetic de Balsam. Vlaanderenfeest, Ninovefeest, straks om 8 uur, dat is niet zo lang meer, optreden Band Marginal op de Graanmarkt in Ninove. En dan om 10 uur een fantastisch optreden van Maxime. Aansluitend gaat er onze collega nog een lapje bijgeven met de Radio Ninove 5 aansluiten. Bedankt voor het luisteren, graag tot volgende week zaterdag hier bij Radio Ninove.

0: Vlaanderenfeest. Een muzikaal volksfeest rond het Oud Stadhuis. Sfeer, muziek en plezier voor jong en oud. Op het Oud Strijdersplein is er vanaf 4 uur de Vlaamse Top 30 met Radio Nienhoven. Om 5 uur start het kinderfeest. Een interactieve show vol meezingers, dansjes en bekende kinderhits. En om 6 uur geeft Paul Cliteur een lezing in het Oud Stadhuis. Op de Graanmarkt zing je vanaf 8 uur mee met Band Marginaal. En om 10 uur is er een optreden van Maxime van The Masked Singer en Like Me.
1: Ik wil dat je leeft, alsjeblieft. Laat me nog één keer geloven.
0: En aansluitend hoor je de beste 5 platen met Radio Nienhoven. Vlaanderenfeest op zaterdag 11 juli op het Oud Strijdersplein en de Graanmarkt in Nienhoven. De toegang is gratis.
2: Via 95FM, DAB+, en de Radio Nienhoven-app. Dit is de Stadsradio van Nienhoven.
3: Radio Nienhoven.
2: Radio Nienhoven. Nieuws.
4: Bij een verkeersongeval op de E40 is een vrouw van 82 omgekomen. Het ongeval gebeurde richting Brussel, ter hoogte van Beernem in West-Vlaanderen. Een auto met 4 inzittenden belandde er naast de vangrail in de berm. Bij het ongeval waren geen andere voertuigen betrokken. De 3 andere personen in de wagen, allen tussen 75 en 85 jaar oud, raakten zwaar gewond. E-commerce gigant Shein mag naar de beurs. Het bedrijf krijgt van Chinese toezichthouders groen licht voor een beursgang in Hongkong. Shein probeerde al bijna 3 jaar en was eerder ook al geweigerd op de beurzen van New York en Londen. Veel merken stellen nu net een beursgang uit door de economische onzekerheid en de terughoudendheid bij de gezinnen. Voor de 2e dag op rij was Tim Merlier de snelste spurter in de Tour. Na een rit door de Dordogne klopte hij in Bergerac opnieuw het hele pak. Binyam Girmay was 2e, Olaf Kooi 3e en Jasper Philipsen 4e. Nochtans zat Merlier op 250 meter voor de finish nog in een hopeloos verloren positie. Door de zege nadert hij ook tot op 25 punten van de Deen Pedersen in de stand om het groen. In de stand om het geel verandert er niks, Tadej Pogacar behoudt de trui. Onze landgenoot Liam Slok reed 180 kilometer alleen voorop en werd pas in de slotkilometer van de etappe gegrepen. En in Zuid-Afrika is de jonge voetballer Jaden Adams overleden. Die speelde 2 weken geleden nog mee op het WK voetbal in de States, Canada en Mexico. De middenvelder stond 3 keer in de selectie van bondscoach Hugo Broos. Adams kwam uit voor Mamelodi Sundowns, een topclub in zijn land. Hij was amper 25, zijn doodsoorzaak is niet bekend. De nacht is erg zacht bij minima van 13 tot 19 graden. Daarna volgt opnieuw een tropische zondag. Behalve aan zee klimt het kwik overal boven 30 graden. Lokaal is 34 graden mogelijk. Vanaf dinsdag is er kans op onweersbuien.
5: Summer, summer, summer. Summer, summer, summer.
2: De hele zomer alleen de beste muziek. Via 95FM, DAB+, en de Radio Nienhoven-app.
6: It's Mr. 305 checking in for the remix. You know they had that 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Caiocho. Que hola, Gata. Que hola, Omega. And this is how we go.

0: Vlaanderenfeest. Een muzikaal volksfeest rond het Oud Stadhuis. Sfeer, muziek en plezier voor jong en oud. Op het Oud Strijdersplein is er vanaf 4 uur de Vlaamse Top 30 met Radio Nienhoven. Om 5 uur start het kinderfeest. Een interactieve show vol meezingers, dansjes en bekende kinderhits. En om 6 uur geeft Paul Cliteur een lezing in het Oud Stadhuis. Op de Graanmarkt zing je vanaf 8 uur mee met Band Marginaal. En om 10 uur is er een optreden van Maxime van The Masked Singer en Like Me.
1: Ik wil dat je leeft, alsjeblieft. Laat me nog één keer geloven.
0: En aansluitend hoor je de beste 5 platen met Radio Nienhoven. Vlaanderenfeest op zaterdag 11 juli op het Oud Strijdersplein en de Graanmarkt in Nienhoven. De toegang is gratis.
2: Via 95FM, DAB+, en de Radio Nienhoven-app. Dit is de Stadsradio van Nienhoven.
3: Radio Nienhoven.
2: Radio Nienhoven. Nieuws.
4: Bij een verkeersongeval op de E40 is een vrouw van 82 omgekomen. Het ongeval gebeurde richting Brussel, ter hoogte van Beernem in West-Vlaanderen. Een auto met 4 inzittenden belandde er naast de vangrail in de berm. Bij het ongeval waren geen andere voertuigen betrokken. De 3 andere personen in de wagen, allen tussen 75 en 85 jaar oud, raakten zwaar gewond. E-commerce gigant Shein mag naar de beurs. Het bedrijf krijgt van Chinese toezichthouders groen licht voor een beursgang in Hongkong. Shein probeerde al bijna 3 jaar en was eerder ook al geweigerd op de beurzen van New York en Londen. Veel merken stellen nu net een beursgang uit door de economische onzekerheid en de terughoudendheid bij de gezinnen. Voor de 2e dag op rij was Tim Merlier de snelste spurter in de Tour. Na een rit door de Dordogne klopte hij in Bergerac opnieuw het hele pak. Binyam Girmay was 2e, Olaf Kooi 3e en Jasper Philipsen 4e. Nochtans zat Merlier op 250 meter voor de finish nog in een hopeloos verloren positie. Door de zege nadert hij ook tot op 25 punten van de Deen Pedersen in de stand om het groen. In de stand om het geel verandert er niks, Tadej Pogacar behoudt de trui. Onze landgenoot Liam Slok reed 180 kilometer alleen voorop en werd pas in de slotkilometer van de etappe gegrepen. En in Zuid-Afrika is de jonge voetballer Jaden Adams overleden. Die speelde 2 weken geleden nog mee op het WK voetbal in de States, Canada en Mexico. De middenvelder stond 3 keer in de selectie van bondscoach Hugo Broos. Adams kwam uit voor Mamelodi Sundowns, een topclub in zijn land. Hij was amper 25, zijn doodsoorzaak is niet bekend. De nacht is erg zacht bij minima van 13 tot 19 graden. Daarna volgt opnieuw een tropische zondag. Behalve aan zee klimt het kwik overal boven 30 graden. Lokaal is 34 graden mogelijk. Vanaf dinsdag is er kans op onweersbuien.
3: Summer, summer, summer. Summer, summer, summer.
2: De hele zomer alleen de beste muziek.

0: Vlaanderenfeest. Een muzikaal volksfeest rond het Oud Stadhuis. Sfeer, muziek en plezier voor jong en oud. Op het Oud Strijdersplein is er vanaf 4 uur de Vlaamse Top 30 met Radio Nienhoven. Om 5 uur start het kinderfeest. Een interactieve show vol meezingers, dansjes en bekende kinderhits. En om 6 uur geeft Paul Cliteur een lezing in het Oud Stadhuis. Op de Graanmarkt zing je vanaf 8 uur mee met Band Marginal. En om 10 uur is er een optreden van Maxime van The Masked Singer en Like Me. Ik wil dat je leeft, alsjeblieft. Laat me nog één keer geloven. En aansluitend hoor je de beste 5 platen met Radio Nienhoven. Vlaanderenfeest op zaterdag 11 juli op het Oud Strijdersplein en de Graanmarkt in Nienhoven. De toegang is gratis.
1: Via 95FM, DAB+, en de Radio Nienhoven-app. Dit is de Stadsradio van Nienhoven.
2: Radio Nienhoven.
1: Radio Nienhoven. Nieuws.
3: Bij een verkeersongeval op de E40 is een vrouw van 82 omgekomen. Het ongeval gebeurde richting Brussel, ter hoogte van Beernem in West-Vlaanderen. Een auto met 4 inzittenden belandde er naast de vangrail in de berm. Bij het ongeval waren geen andere voertuigen betrokken. De 3 andere personen in de wagen, allen tussen 75 en 85 jaar oud, raakten zwaar gewond. E-commerce gigant Shein mag naar de beurs. Het bedrijf krijgt van Chinese toezichthouders groen licht voor een beursgang in Hongkong. Shein probeerde al bijna 3 jaar en was eerder ook al geweigerd op de beurzen van New York en Londen. Veel merken stellen nu net een beursgang uit door de economische onzekerheid en de terughoudendheid bij de gezinnen. Voor de 2e dag op rij was Tim Merlier de snelste spurter in de Tour. Na een rit door de Dordogne klopte hij in Bergerac opnieuw het hele pak. Binyam Kirmay was 2e, Olaf Kooi 3e en Jasper Philipsen 4e. Nochtans zat Merlier op 250 meter voor de finish nog in een hopeloos verloren positie. Door de zege nadert hij ook tot op 25 punten van de Deen Pedersen in de stand om het groen. In de stand om het geel verandert er niks, Tadej Pogacar behoudt de trui. Onze landgenoot Liam Slok reed 180 kilometer alleen voorop en werd pas in de slotkilometer van de etappe gegrepen. En in Zuid-Afrika is de jonge voetballer Jaden Adams overleden. Die speelde 2 weken geleden nog mee op het WK voetbal in de States, Canada en Mexico. De middenvelder stond 3 keer in de selectie van bondscoach Hugo Broos. Adams kwam uit voor Mamelodi Sundowns, een topclub in zijn land. Hij was amper 25, zijn doodsoorzaak is niet bekend. De nacht is erg zacht bij minima van 13 tot 19 graden. Daarna volgt opnieuw een tropische zondag. Behalve aan zee klimt het kwik overal boven 30 graden. Lokaal is 34 graden mogelijk. Vanaf dinsdag is er kans op onweersbuien.
4: Summer, summer, summer. Summer, summer, summer.
1: De hele zomer alleen de beste muziek via 5.

0: Vlaanderenfeest. Een muzikaal volksfeest rond het Oud Stadhuis. Sfeer, muziek en plezier voor jong en oud. Op het Oud Strijdersplein is er vanaf 4 uur de Vlaamse Top 30 met Radio Nienhoven. Om 5 uur start het kinderfeest. Een interactieve show vol meezingers, dansjes en bekende kinderhits. En om 6 uur geeft Paul Cliteur een lezing in het Oud Stadhuis. Op de Graanmarkt zing je vanaf 8 uur mee met Band Marginaal. En om 10 uur is er een optreden van Maxime van The Masked Singer en Like Me.
1: Ik wil dat je leeft, alsjeblieft. Laat me nog één keer geloven.
0: En aansluitend hoor je de beste 5 platen met Radio Nienhoven. Vlaanderenfeest op zaterdag 11 juli op het Oud Strijdersplein en de Graanmarkt in Nienhoven. De toegang is gratis.
2: Via 95FM, DAB+, en de Radio Nienhoven-app. Dit is de Stadsradio van Nienhoven.
3: Radio Nienhoven.
2: Radio Nienhoven. Nieuws.
4: Bij een verkeersongeval op de E40 is een vrouw van 82 omgekomen. Het ongeval gebeurde richting Brussel, ter hoogte van Beernem in West-Vlaanderen. Een auto met 4 inzittenden belandde er naast de vangrail in de berm. Bij het ongeval waren geen andere voertuigen betrokken. De 3 andere personen in de wagen, allen tussen 75 en 85 jaar oud, raakten zwaar gewond. E-commerce gigant Shein mag naar de beurs. Het bedrijf krijgt van Chinese toezichthouders groen licht voor een beursgang in Hongkong. Shein probeerde al bijna 3 jaar en was eerder ook al geweigerd op de beurzen van New York en Londen. Veel merken stellen nu net een beursgang uit door de economische onzekerheid en de terughoudendheid bij de gezinnen. Voor de 2e dag op rij was Tim Merlier de snelste spurter in de Tour. Na een rit door de Dordogne klopte hij in Bergerac opnieuw het hele pak. Binyam Girmay was 2e, Olaf Kooi 3e en Jasper Philipsen 4e. Nochtans zat Merlier op 250 meter voor de finish nog in een hopeloos verloren positie. Door de zege nadert hij ook tot op 25 punten van de Deen Pedersen in de stand om het groen. In de stand om het geel verandert er niks, Tadej Pogacar behoudt de trui. Onze landgenoot Liam Slok reed 180 kilometer alleen voorop en werd pas in de slotkilometer van de etappe gegrepen. En in Zuid-Afrika is de jonge voetballer Jaden Adams overleden. Die speelde 2 weken geleden nog mee op het WK voetbal in de States, Canada en Mexico. De middenvelder stond 3 keer in de selectie van bondscoach Hugo Broos. Adams kwam uit voor Mamelodi Sundowns, een topclub in zijn land. Hij was amper 25, zijn doodsoorzaak is niet bekend. De nacht is erg zacht bij minima van 13 tot 19 graden. Daarna volgt opnieuw een tropische zondag. Behalve aan zee klimt het kwik overal boven 30 graden. Lokaal is 34 graden mogelijk. Vanaf dinsdag is er kans op onweersbuien.

0: Vlaanderenfeest. Een muzikaal volksfeest rond het Oud Stadhuis. Sfeer, muziek en plezier voor jong en oud. Op het Oud Strijdersplein is er vanaf 4 uur de Vlaamse Top 30 met Radio Nienhoven. Om 5 uur start het kinderfeest. Een interactieve show vol meezingers, dansjes en bekende kinderhits. En om 6 uur geeft Paul Cliteur een lezing in het Oud Stadhuis. Op de Graanmarkt zing je vanaf 8 uur mee met Band Marginal. En om 10 uur is er een optreden van Maxime van The Masked Singer en Like Me.
1: Ik wil dat je leeft, alsjeblieft. Laat me nog één keer geloven.
0: En aansluitend hoor je de beste 5 platen met Radio Nienhoven. Vlaanderenfeest op zaterdag 11 juli op het Oud Strijdersplein en de Graanmarkt in Nienhoven. De toegang is gratis.
2: Via 95FM, DAB+, en de Radio Nienhoven-app. Dit is de Stadsradio van Nienhoven.
3: Radio Nienhoven.
2: Radio Nienhoven. Nieuws.
4: Bij een verkeersongeval op de E40 is een vrouw van 82 omgekomen. Het ongeval gebeurde richting Brussel, ter hoogte van Beernem in West-Vlaanderen. Een auto met 4 inzittenden belandde er naast de vangrail in de berm. Bij het ongeval waren geen andere voertuigen betrokken. De 3 andere personen in de wagen, allen tussen 75 en 85 jaar oud, raakten zwaar gewond. E-commerce gigant Shein mag naar de beurs. Het bedrijf krijgt van Chinese toezichthouders groen licht voor een beursgang in Hongkong. Shein probeerde al bijna 3 jaar en was eerder ook al geweigerd op de beurzen van New York en Londen. Veel merken stellen nu net een beursgang uit door de economische onzekerheid en de terughoudendheid bij de gezinnen. Voor de 2e dag op rij was Tim Merlier de snelste spurter in de Tour. Na een rit door de Dordogne klopte hij in Bergerac opnieuw het hele pak. Binyam Kirmay was 2e, Olaf Kooi 3e en Jasper Philipsen 4e. Nochtans zat Merlier op 250 meter voor de finish nog in een hopeloos verloren positie. Door de zege nadert hij ook tot op 25 punten van de Deen Pedersen in de stand om het groen. In de stand om het geel verandert er niks, Tadej Pogacar behoudt de trui. Onze landgenoot Liam Slok reed 180 kilometer alleen voorop en werd pas in de slotkilometer van de etappe gegrepen. En in Zuid-Afrika is de jonge voetballer Jaden Adams overleden. Die speelde 2 weken geleden nog mee op het WK voetbal in de States, Canada en Mexico. De middenvelder stond 3 keer in de selectie van bondscoach Hugo Broos. Adams kwam uit voor Mamelodi Sundowns, een topclub in zijn land. Hij was amper 25, zijn doodsoorzaak is niet bekend. De nacht is erg zacht bij minima van 13 tot 19 graden. Daarna volgt opnieuw een tropische zondag. Behalve aan zee klimt het kwik overal boven 30 graden. Lokaal is 34 graden mogelijk. Vanaf dinsdag is er kans op onweersbuien.

0: Vlaanderenfeest. Een muzikaal volksfeest rond het Oud Stadhuis. Sfeer, muziek en plezier voor jong en oud. Op het Oud Strijdersplein is er vanaf 4 uur de Vlaamse Top 30 met Radio Nienhoven. Om 5 uur start het kinderfeest. Een interactieve show vol meezingers, dansjes en bekende kinderhits. En om 6 uur geeft Paul Cliteur een lezing in het Oud Stadhuis. Op de Graanmarkt zing je vanaf 8 uur mee met Band Marginal. En om 10 uur is er een optreden van Maxime van The Masked Singer en Like Me.
1: Ik wil dat je leeft, alsjeblieft. Laat me nog één keer geloven.
0: En aansluitend hoor je de beste 5 platen met Radio Nienhoven. Vlaanderenfeest op zaterdag 11 juli op het Oud Strijdersplein en de Graanmarkt in Nienhoven. De toegang is gratis.
2: Via 95FM, DAB+, en de Radio Nienhoven-app. Dit is de Stadsradio van Nienhoven.
3: Radio Nienhoven.
2: Radio Nienhoven. Nieuws.
4: Bij een verkeersongeval op de E40 is een vrouw van 82 omgekomen. Het ongeval gebeurde richting Brussel, ter hoogte van Beernem in West-Vlaanderen. Een auto met 4 inzittenden belandde er naast de vangrail in de berm. Bij het ongeval waren geen andere voertuigen betrokken. De 3 andere personen in de wagen, allen tussen 75 en 85 jaar oud, raakten zwaar gewond. E-commerce gigant Shein mag naar de beurs. Het bedrijf krijgt van Chinese toezichthouders groen licht voor een beursgang in Hongkong. Shein probeerde al bijna 3 jaar en was eerder ook al geweigerd op de beurzen van New York en Londen. Veel merken stellen nu net een beursgang uit door de economische onzekerheid en de terughoudendheid bij de gezinnen. Voor de 2e dag op rij was Tim Merlier de snelste spurter in de Tour. Na een rit door de Dordogne klopte hij in Bergerac opnieuw het hele pak. Binyam Kirmay was 2e, Olaf Kooi 3e en Jasper Philipsen 4e. Nochtans zat Merlier op 250 meter voor de finish nog in een hopeloos verloren positie. Door de zege nadert hij ook tot op 25 punten van de Deen Pedersen in de stand om het groen. In de stand om het geel verandert er niks, Tadej Pogacar behoudt de trui. Onze landgenoot Liam Slok reed 180 kilometer alleen voorop en werd pas in de slotkilometer van de etappe gegrepen. En in Zuid-Afrika is de jonge voetballer Jaden Adams overleden. Die speelde 2 weken geleden nog mee op het WK voetbal in de States, Canada en Mexico. De middenvelder stond 3 keer in de selectie van bondscoach Hugo Broos. Adams kwam uit voor Mamelodi Sundowns, een topclub in zijn land. Hij was amper 25, zijn doodsoorzaak is niet bekend. De nacht is erg zacht bij minima van 13 tot 19 graden. Daarna volgt opnieuw een tropische zondag. Behalve aan zee klimt het kwik overal boven 30 graden. Lokaal is 34 graden mogelijk. Vanaf dinsdag is er kans op onweersbuien.

0: Vlaanderenfeest. Een muzikaal volksfeest rond het Oud Stadhuis. Sfeer, muziek en plezier voor jong en oud. Op het Oud Strijdersplein is er vanaf 4 uur de Vlaamse Top 30 met Radio Nienhoven. Om 5 uur start het kinderfeest. Een interactieve show vol meezingers, dansjes en bekende kinderhits. En om 6 uur geeft Paul Cliteur een lezing in het Oud Stadhuis. Op de Graanmarkt zing je vanaf 8 uur mee met Band Marginaal. En om 10 uur is er een optreden van Maxime van The Masked Singer en Like Me.
1: Ik wil dat je leeft, alsjeblieft. Laat me nog één keer geloven.
0: En aansluitend hoor je de beste 5 platen met Radio Nienhoven. Vlaanderenfeest op zaterdag 11 juli op het Oud Strijdersplein en de Graanmarkt in Nienhoven. De toegang is gratis.
2: Via 95FM, DAB+, en de Radio Nienhoven-app. Dit is de Stadsradio van Nienhoven.
3: Radio Nienhoven.
2: Radio Nienhoven. Nieuws.
4: Bij een verkeersongeval op de E40 is een vrouw van 82 omgekomen. Het ongeval gebeurt richting Brussel, ter hoogte van Beernem in West-Vlaanderen. Een auto met 4 inzittenden belandde er naast de vangrail in de berm. Bij het ongeval waren geen andere voertuigen betrokken. De 3 andere personen in de wagen, allen tussen 75 en 85 jaar oud, raakten zwaar gewond. E-commerce gigant Shein mag naar de beurs. Het bedrijf krijgt van Chinese toezichthouders groen licht voor een beursgang in Hongkong. Shein probeerde al bijna 3 jaar en was eerder ook al geweigerd op de beurzen van New York en Londen. Veel merken stellen nu net een beursgang uit door de economische onzekerheid en de terughoudendheid bij